0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
1: In de Achterhoek.
0: Radio Ideaal. Dit is deze week

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De vijf mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De twee piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer. Vannacht bewolkt en een 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten. Maar omdat de wind is gedraaid, kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géa. Van der Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Dat was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Radio Ideaal. De aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van €11.000 van de twee mannen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittende van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. Verkeersinformatie op de A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Waterberg en afrit van Wageningen. Staat nu al 5 kilometer, dat kost je een kwartier. Dat komt door bergingswerkzaamheden, er zijn 2 rijstroken afgesloten. En mocht je het gisteren niet hebben gehoord, de Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is gesloten. De veiligheid van de constructie kan niet worden gegarandeerd. Sinds gistermiddag zit die brug dicht. Er mogen geen schepen onderdoor, de weg eronder van de brug is ook dicht. Doorgaand verkeer op de A28 moet omrijden via de A50 en de A1. Wat is daar nou aan de hand? Er is rond de pijlers van de brug meer zand en grind weggespoeld dan verwacht. De Rijkswaterstaat kan nog niet zeggen wanneer die brug weer open gaat. Maar de A28 doorgaand verkeer is dus afgesloten via de A50 en de A1 omrijder vandaag.
3: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
4: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
5: Uniek slapen, hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
4: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
6: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen, kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
7: Goedemorgen Gelderland.

van Iron Horse. Nou, dat vind ik een prima begin van deze dinsdagochtend. Goedemorgen zeg, 6:07 is het, dinsdag 8 september. En vandaag begint nog droog. Dat wel.

0: droog. Maar later vanuit het westen trekt er regen over ons heen vandaag. Voor die tijd wordt het 18 tot 20 graden. Tijdens de regen koelt het uiteraard een beetje af. Morgen vallen er nog meer buien. Donderdag verloopt het grotendeels droog. Temperatuur blijft de komende dagen een beetje rond de 18 graden. Dus dat is toch even wat anders dan die lekkere nazomerwarmte van gisteren. De kranten schrijven natuurlijk vanochtend ook weer het een en ander. Bij ons op de site en in de app staat Gelders Nieuws. Dus ik geef je nu gewoon een greep hieruit om de dag goed geïnformeerd te kunnen beginnen. In de Nijmeegse wijk Henksdal was het gisteravond flink onrustig. De politie rukte massaal uit na een melding over mogelijke schoten aan de Henksdalse weg. Straten werden afgezet, de bewoners moesten binnenblijven en er cirkelde een politiehelikopter boven de wijk. Ook de dienst speciale interventies kwam erbij. Rond 11 uur trok de politie zich weer terug. Of er daadwerkelijk geschoten is, dat is nog onduidelijk. Jan Sommerdijk, onze collega, was ter plaatse.
1: Het is bijzonder onrustig in de wijk Henksdal in Nijmegen-Oost. Heel veel politie, veel mensen nog die hun wijk niet in kunnen omdat het helemaal is afgezet met politielint. En wat hier gebeurd is onduidelijk. Er zou geschoten zijn, zeggen mensen. Het zou kunnen gaan om knallend geluid dat uit een auto kwam. En er zou iemand zijn meegenomen door de politie zonder handboeien. En de geruchten gaan dat er een link is met Overasselt. Maar dat is tot nu toe nog door niemand officieel bevestigd.
0: Hoe de wijk Henksdal vanochtend wakker werd na zo'n avond, dat is nog even afwachten. Trouw en NRC openen allebei met waterbeheer. De hoogste wateradviseur van dit kabinet waarschuwt: we zijn niet klaar voor de toekomst. Tot 2050 moeten we 11 miljard euro bij om droogte en overstromingen aan te kunnen. Langs de IJssel moeten bewoners rekening houden met hoge waterstanden. De Volkskrant, het AD en het Nederlands Dagblad schrijven allemaal weer over de verkiezingswinst van de extreemrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De Volkskrant stelt dat het politieke midden de opmars niet meer kan stoppen. En de politie heeft een geluidsfragment gisteravond vrijgegeven van een verdachte van de grote hack bij telecombedrijf Odido. In het telefoongesprek hoor je de man die zich voordoet als een IT-medewerker. En hij gebruikt zoveel interne vaktermen dat een medewerker hem dus vertrouwde.
2: Ja, dat is dus het probleem. Dus via een interne service link kan ik dan alles gelijk sluiten. Maar wat we moeten doen is wel even kijken. Dat duurt 15 seconden en zijn alle problemen wel gelijk weg. Heeft hij nu dan de tijd? Heeft hij een externe browser? Dat even in te typen.
0: De medewerker logde vervolgens in op een nagemaakte inlogpagina en gaf een verificatiecode door. Zo kregen de hackers toegang tot de systemen van Odido en wisten ze gegevens van zijn 6 miljoen klanten buiten te maken. De geluidsfragmenten zijn gisteren gebruikt in opsporing verzocht in de hoop de verdachte te kunnen vinden. De Gelderlander en het AD hebben het over Asselt-verhaal op de voorpagina. Alle 35 verdachten worden verdacht van moord of doodslag. Onder hen mannen die eerder zijn veroordeeld voor ontvoering, wapengeweld en oplichting. En een tackle die Vladimir heet. Een vossenhol in de duinen en een reddingsactie van 2 dagen. Het klinkt als een kinderboek, maar het gebeurde vorige week echt bij Kamperduin. De familie gaf de hoop al bijna op, maar toen hoorden ze Vladimir toch weer. 6 meter diep, 3 meter onder het zand, maar wel levend en wel.
3: Kom baby, buddy, kom. Kom Vladimir. Die zijkant, recht links van zijn hoofd, rechts van zijn hoofd. Rechts zijn hoofd, ja. Kom. Rechts zijn hoofd.
4: Kom maar.
3: Rechts zijn hoofd, Vladimir.
4: Ik lift, als je hem hebt moet je terug, hè.
3: Vladimir.
4: Heb je hem?
3: Oh,
0: Water! Oh jeetje. Vladimir, gered uit de duinen na 2 dagen. Nou, de baasjes zijn blij, dat hoor je in elk geval. Ik kan me goed voorstellen. Madonna hoor je nu met True Blue. Hey! Woe. En zometeen een goed begin. Ons spelletje waarbij we een intro laten horen. Kijken of jij dan de plaat herkent.

0: Oh, hij was zo jaloers en achterdochtig over wat zijn vrouw, zijn vriendin Kitty Schmidt allemaal aan het uitvoeren was in de jaren 70. En daar schreef hij dit nummer over. Sundown van Gordon Lightfoot. Maar wel een mooi nummer, hè? Goedemorgen, Gelderland. Het is 7:10.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, je moet ergens mee beginnen. En hoe fijn is het als dat begin herkenbaar is, zodat je ook ervoor kunt zorgen dat het geheel gedraaid wordt. Waar heb je het nou over? Ik heb het over dit spelletje, een goed begin. Ik laat de eerste paar seconden horen.
1: Een goed begin.
0: Dit is het begin van een nummer. En dat nummer wil ik heel graag draaien. Dat kan ik alleen doen als het wordt geraden op basis van die eerste paar seconden, die eerste noten. Dus de titel en de artiest wil ik van je hebben. Dat mag je doorgeven naar frank@gld.nl of een appje als je weet welke plaat dit is.
1: Een goed begin.
0: Meer krijg je niet. Titel en artiest, graag doorgeven via de mail frank@gld.nl of een appje. Dan kan ik die later vanochtend helemaal draaien, mits die wordt geraden natuurlijk. Nu Jack and the Weatherman.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
1: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
2: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
3: De bladeren van...

0: Groene beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Vanaf woensdag in Designer Outlet Ochtroep.
2: Het is 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Nijmegen is het 17,1 en in Rekken is het 18 graden. Vandaag starten we overwegend droog. In de loop van de dag volgt er regen vanuit het westen. Voor de regen uit kan het nog 18 tot 20 graden worden, maar in de regen is het enkele graden minder warm. In Nijmegen is gisteravond groot alarm geslagen na een melding over een automatisch vuurwapen. De politie zette meerdere straten af en riep bewoners op om binnen te blijven en schaalde vanwege de recente gebeurtenissen over Asselt groots op. Uiteindelijk bleek het om loos alarm te gaan. En in Loerbeek kwamen honderden mensen bijeen om Ruben Fortuyn te herdenken. Ruben is een lokale beroemdheid in de tractorpoolingwereld die in Amerika omkwam bij een auto-ongeluk. Hij was daar met een gezelschap tractorpooling liefhebbers voor een bezoek aan het grootste tractorpooling-event ter wereld. Meer Gelders nieuws vind je bij ons op de site gld.nl en natuurlijk in de mobiele app. Verkeersinformatie van de AWB. A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. 7 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Kerkdriel. 10 minuten. De A12 vanuit Duitsland naar Utrecht tussen Knopend Velpenbroek in de afrit Wageningen. 50 minuten door bergingswerkzaamheden. Er zijn nog altijd 2 rijstroken dicht. Dat zorgt dus voor veel drukte. En ook vervelend, de A28 is dicht bij de Hardenbergenbrug. Omrijden doe je via Apeldoorn, via de A1 en de A50 in beide richtingen dus. Amersfoort, Zwolle, doorgaand verkeer niet over de A28, maar over de A1 en de A50. Rijkswaterstaat kan de constructie van de brug bij Nijkerk momenteel niet garanderen. Daarom is die brug sinds gistermiddag afgesloten.
3: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformule zonder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
4: Pam, pa, pa, da, pa.
5: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijft je bij.
6: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
5: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
7: Goedemorgen Gelderland. Frank

0: You Can Call Me Al van Paul Simon. 7:07. Goedemorgen. Gisteren om 12:00 PM was er weer het grote lunchalarm, zoals ik het wel eens wil noemen. Het luchtalarm klonk weer door heel Gelderland. Iedereen hoort het, maar de vraag is of je ook echt weet wat je moet doen als het een keer geen test is. Want het is dus alles behalve een lunchalarm, hè? Dat weet je wel, toch?
1: Is noodalarm, als er iets gebeurt, zeg maar.
2: Eerlijk gezegd, een luchtalarm, dat herken ik niet, nee.
3: Het is geen prettig geluid, nee.
4: Weet u wat je moet doen?
5: Niet zo gauw, nee.
6: Ik denk even op tv kijken of op de radio luisteren.
7: Ja, mijn deuren sluiten.
5: Mijn telefoon pakken.
8: De telefoon kijken van wat er gaande is.
4: En stel dat het netwerk eruit ligt.
5: Dan heb ik een probleem.
9: Als het luchtalarm afgaat, is het de bedoeling dat je naar binnen gaat, de ramen en deuren sluit en naar de calamiteitenzender gaat luisteren. En de calamiteitenzender die hoor je op dat moment op Omroep Gelderland.
10: Ja, natuurlijk, radio aan, ja.
9: Als je een NL-alert ontvangt, dan staat daar ook vaak bij wat meer informatie over het incident. En wat je moet doen en waar je meer informatie kan vinden.
11: Ik ben een van Jehovens getuigen en we hebben zelf ook ons noodplan. Dus dan hoop ik dat ik daarop kan leunen.
4: Is het voor u extra spannend met uw visuele beperking?
2: Uiteraard, want ik kan niet rondom me heen kijken. Maar er is een veilige plek en zo. Ik zie maar 2 meter een beetje rondom me heen. Dus ik hoop maar dat het veilig is.
9: Ja, dan zorg je dat je ergens naar binnen gaat. Dus bij een openbaar gebouw, in je auto zitten, bij iemand die in de buurt is aanbellen. Zorg je dat je binnen bent.
0: Ja, het luchtalarm blijft trouwens gewoon bestaan. De minister wilde er per 2028 mee stoppen, maar dat plan is van tafel. Er komt wel een aangepaste versie. En wat zometeen ook komt, is de oplossing van een goed begin. Dat is het halve werk. Na Toploader, die danst even buiten gewoon bestaan. De minister wilde er per 2028 mee stoppen, maar dat plan is van tafel. Er komt wel een aangepaste versie. En wat zometeen ook komt, is de oplossing van een goed begin. Dat is het halve werk. Na Toploader, die danst even buiten op straat in het licht van de maan.

0: En lekker Dancing in the Moonlight. Goedemorgen.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, een goed begin is het halve werk. Ik denk dat ik 20 minuten geleden ongeveer aan jou dit liet horen.
1: Een goed begin.
0: Dat zijn de eerste paar noten van een nummer. En de vraag was natuurlijk, welk nummer is dat dan? Nou, onder andere Frederik en Maya wisten het. En Toker die kreeg er gelijk een hele goede herinnering bij. Dat is helemaal mooi. Die zegt, goede begin voor jou, dat was heel duidelijk. Your Mama Don't Dance van Loggins en Messina, Kenny Loggins. En het riep direct herinneringen op van mijn mama en papa. Die dansten dikwijls in de keuken, radio aan. Dat is een liedje wat ze beide mooi vonden. En ja hoor, daar walsten ze dan door de kamer. Mijn ouders zijn respectievelijk 35 en 22 jaar geleden overleden. Maar ik zie het nu nog zo voor me. Mooi hè, een liedje dat in een flits dit soort herinneringen kan oproepen. Your Mama Don't Dance.

0: Het gitaartje wat we net horen was van Loggins en Messina. En Your Mama Don't Dance uit 1972.
1: Goedemorgen, goed begin is het halfwerk op deze dinsdagochtend. Loggins en Messina. Your Mama Don't Dance.

0: van Dickhout. En te veel is niet genoeg. En daarvoor Kenny Loggins en Messina. En Your Mama Don't Dance. Dat was het goede begin van vandaag.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Nou ja, opvallend zacht. Dus dat is een beetje de ervaring van mijzelf en ook wat collega's hier. Alfred Snoek van Weerplaza, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dat ik gewoon zonder fiets, of zonder fiets, zonder jas op de fiets ben gestapt. Fiets op de jas ben gestapt.
2: Ja, nee, maar je waarneming is juist hoor. Het is zeker niet koud. Een graad of 18 op dit moment op veel plaatsen.
0: Ja.
2: En ik moet er wel gelijk bij zeggen, daar komt niet zo heel veel bij hoor. Alleen in de Achterhoek gaat de temperatuur nog echt wat omhoog. Want je hebt waarschijnlijk ook gezien, alhoewel het nog lang donker is inmiddels in deze tijd van het jaar, maar dat er best wel veel bewolking hangt. Bewolking die vandaag hardnekkig is. Het zonnetje die kan nog wel eventjes doorbreken, maar dat lukt vooral in de Achterhoek. En dat is dan voldoende om daar de temperatuur nog richting de 21, misschien wel 22 graden op te jutten. Wat zeg je?
0: Maar that's it. Meer niet, hè?
2: Ja, dat, inderdaad. Want hoe westelijker je zit, hoe minder variatie er in temperatuur is. Oftewel, de 18 van nu, die houden we eigenlijk een groot deel van de dag een beetje vast. En die bewolking die wordt gaandeweg de dag ook dikker. Zodat het in de loop van de middag als eerste bij de randmeren, in de Gelderse Vallei en in het westelijk rivierengebied met name, wat begint te regenen. En die regen die zal zich laat vanmiddag en anders pas richting de avond uitbreiden tot de Achterhoek. Dus wil je een overwegend droge dagperiode, dan zit je in de Achterhoek het beste.
0: Ja, precies, oké. Ik had vanochtend ook wel een paar spatjes op de fiets. Maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. Daar komt dus regen aan vandaag. En dat is volgens mij wel een beetje de voorbode van een wisselvallige week, hè?
2: Ja, het blijft een beetje wisselvallig. We zien dat vanavond de regen het meest intensief is. Dan kan het echt wel eventjes doorplensen op sommige plaatsen. Okay. En dan later vanavond en vannacht, dan is het veel vaker droog, klaart het op. Maar er valt soms een enkele bui. En dat zien we morgen eigenlijk ook. In eerste instantie breekt best wel regelmatig de zon door. Geleidelijk aan de komen er buien opzetten. En dan hebben we eigenlijk morgenmiddag een mix van momenten dat het droog is met zonneschijn en eventjes een moment dat er een bui overtrekt. En er kan een pittig exemplaar tussen zitten met onweer. Ja, temperatuur morgenmiddag hooguit een graad of 18. Vrij normaal voor de tijd van het jaar. Misschien een tandje eronder. Maar wat vooral opvalt, dat is de stevige wind die er morgen staat uit west- of noordwestelijk richting. Windkracht 5 af en toe. Dus het waait ook nog eens even aardig door morgen.
0: Behoorlijk windje morgen. Heel goed om te weten. Alfred, dankjewel en tot over een uur.
2: Tot zometeen weer.
0: Oké.
2: Okay. Yes.
0: Later deze week, vrijdag en zaterdag, is het natuurlijk weer tijd voor Appelpop hier in Gelderland, in Tiel. En de voorbereidingen zijn nu al zichtbaar. Daar zijn we even naar wezen kijken. Dat hoor je ook na 7 uur. En we hebben uiteraard een nieuw dossier voor jou gevonden. De platenpolitie komt iedere dag met een plaat waarvan zij zeggen, dat is niet helemaal in de haak hoor. Deze plaat moeten we oplossen. Het procesuaal lees ik voor aan jou dan de taak om het op te lossen.

Bij Studio 3, bij Frank en collega's. Zeg Gerrit en Grey, toedeledokie, maak een fijne dag. Vandaag is dinsdag. Mooi, hè?

0: Grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorggenoten. Word jij onze nieuwe zorggenoot? Meld je aan op dezorggenoten.nl.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
4: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Doral Megens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
7: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterke behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
6: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van de Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Jea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
8: Botik van de Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de derde set een matchpoint. Hij overleeft in de vierde set het moment dat Jea voor de wedstrijd mag serveren.
6: In de kwartfinale speelt van de Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Ik lees alleen voor van een files van een kwartier vertraging of langer of de opvallende zaken. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar staat een kapotte vrachtwagen tussen Hintham en Kerkdriel. Dat zorgt voor 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Tussen Zaltbommel en Geldermalsen is de linkerrijstrook dicht. Pardon. En dat zorgt voor 3 minuten. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Dus knooppunt Velperbroek bij Arnhem en de afrit van Wageningen. Een kapotte auto zorgt voor meer dan een uur vertraging in 12 kilometer. En u hoorde het in het nieuws. De A28, de harde brug bij Nijkerk. Of de harde runbrug. Is dicht. De Rijkswaterstaat kan de veiligheid van de constructie niet garanderen. Doorgaand verkeer moet dus omrijden via de A50 en de A1. Het zorgt nu al voor 8 minuten vertraging tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst in de richting van Amersfoort. En de andere kant op valt het nog wel mee. Maar de N301 Almere-Barneveld tussen de N704 en Nijkerk, daar staat wel al 20 minuten vertraging. En dit zijn alleen de meldingen van een kwartier of langer.
10: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
11: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
10: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
0: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
12: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
15: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
16: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
15: Ah, check.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
19: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
20: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

0: Driver's Seat, Sniffing the Tears. Op deze dinsdagochtend met inderdaad een ochtendspits die langzaamaan serieus begint te worden. Dus ik dacht, er kan wel zo'n plaatje erbij, hè? Goedemorgen, dinsdagochtend 8 september. Het begint vandaag nog droog, maar vanuit het westen trekt er regen over ons heen vandaag. Voor de regen wordt het nog 18 of 20 graden. Tijdens de regen koelt het uiteraard af. Morgen vallen ook nog geregeld buien. Donderdag dan weer overwegend wel droog. Temperatuur eigenlijk de komende dagen zo rond die 18 graden. Dus echt even wat anders dan die nazomerwarmte van gisteren. Nou, de kranten die schrijven vanochtend natuurlijk ook weer het een en ander. Bij ons op de site en in de mobiele app staat ook wat Gelders nieuws. Ik veeg dat bij elkaar op een hoop en ik geef je daar een greep uit om de dag goed te kunnen beginnen. Trouw en NRC die openen allebei vandaag met waterbeheer. De hoogste wateradviseur van het kabinet waarschuwt: we zijn nog niet klaar voor de toekomst. Tot 2050 moet er 11 miljard euro bij om droogte en overstromingen aan te kunnen. Langs de IJssel moeten bewoners rekening houden met hogere waterstanden. De Telegraaf opent met stakingen. De irritatie tussen vakbonden en politiek loopt steeds verder op. Werkgevers zouden overwegen om zonder de FNV afspraken te maken met het kabinet. Volgende week rond Prinsjesdag wordt het spannend. En morgen gaan we het allemaal merken. Dan ligt het openbaar vervoer de hele dag plat. Geen treinen, geen bussen, landelijk. Dus wie morgen ergens naartoe moet, check vanavond nog even goed die reisplanner. Steeds meer amateurvoetballers haken af door agressie langs en op het veld. Ook de veteranen van het Haagse Kwik krijgen geregeld te maken met schelden, spugen en soms met geweld. Maar zij kiezen er bewust voor om in de reguliere competitie te blijven spelen. Ze hopen met meer contact en duidelijke afspraken met tegenstanders het voetbal weer sportiever te maken. Maar ze erkennen wel, het gaat om een lange adem. Vliegen met je auto. Dat komt ook steeds dichterbij. Een Nederlands bedrijf verwacht dat over 2 jaar auto's gemaakt kunnen worden die niet alleen de weg op kunnen, maar ook de lucht in. Hey, waar is mijn vliegende auto gebleven? Ik had een vliegende auto. Even kijken hoor. Hier is
1: het. Je moet alles wat je ontwerpt zo ontwerpen dat het wel veilig is, maar niet te zwaar. Je ziet daarachter, zie je een staart. Die schuift uit op het moment dat je gaat vliegen. En hier zitten 2 deurtjes voor de propellerbladen, die klap je uit. Dat omzetten, dat kost ongeveer 2 minuten. Ja, en dan heb je ineens je wegvoertuig omgezet naar iets waarmee je kan vliegen.
0: Bijzonder, hè? De Gelderlander en het AD die hebben het over Asselt. Alle 35 verdachten worden verdacht van moord en doodslag. Onder hen zitten mannen die eerder zijn veroordeeld voor ontvoeringen, wapengeweld en oplichting. En het Financieel Dagblad meldt dat overheden straks bij aanbestedingen niet meer alleen op de prijs mogen kiezen, maar kwaliteit moet ook zwaarder worden afgewogen. En dan een verhaal dat je eigenlijk niet gelooft. Een Britse vrouw springt uit een vliegtuig gewoon voor de lol, een parachutesprong, maar in de lucht wordt ze geraakt door een andere springer. Ze raakt bewusteloos, haar parachute gaat niet open en ze blijft maar vallen. De groep boven haar ziet het gebeuren, maar kan er niets meer aan doen. En dan, 6 meter boven de grond, landt ze in een corniveer. Alles gebroken, maar ze leeft nog wel. En wat is het eerste wat ze zegt als ze bijkomt? Ik wil weer springen. En die boom, die held, die corniveer, die veerde al meteen weer vrolijk omhoog. Ik zou denk ik zeggen van, voor mij is het voorlopig even genoeg geweest. Qua adrenaline. Maar goed. We tellen af. Met Sheila E.

0: Love Bizarre van Sheila E. op Radio Gelderland. 17 minuten over 7. Zometeen een plaat delict. Maar eerst gaan we naar Tiel. Want als je deze week al door Tiel rijdt, dan zie je de podia verrijzen. Hè. Vrachtwagens rijden af en aan. Overal vrijwilligers druk in de weer. Appelpop komt eraan. Vrijdag en zaterdag is het zover. Maar dit jaar is er met Appelpop iets veranderd. Ik zal je
1: Ruim 30 jaar staat Appelpop bekend als een gratis festival. Dat kon door sponsors, de vele vrijwilligers en natuurlijk de bezoekers die een drankje kochten. Dit jaar betaal je voor het eerst entree. Dat is nodig vanwege de toenemende kosten.
2: Daar moet je op een gegeven moment ook rekening mee houden. En het kan er niet zijn van dat je steeds uit je reserves moet gaan putten. Sterker nog, die reserves moeten groter worden. We zijn een stichting zonder winstoogmerk. Dus alles wat we verdienen gaat de stichting in, gaat de Appelpop in. En dat is heel mooi om dat met heel veel vrijwilligers te kunnen doen.
1: Honderden vrijwilligers voor de normaal gesproken opkomst van vele tienduizenden bezoekers. Maar dit jaar is er een entreeheffing.
2: Nou, dat zal zeker invloed hebben, want gratis is natuurlijk wat makkelijker erin en eruit.
1: Veel is nog steeds hetzelfde. Een groot aantal bekende artiesten op meerdere podia en veel inzet door professionals en vrijwilligers. Nu al zit er veel inspanning in de voorbereiding.
2: Je moet eerst je tenten neerzetten, dan het podium erin, later komt geluid en licht. Maar ja, om het hele terrein gewoon goed op te vullen voor je bars, voor je eten, voor je drinken, voor de artiestenopvang, voor je toiletten, er komt gewoon enorm veel binnen.
1: Allemaal voor Appelpop, komende vrijdag en zaterdag.
0: Ja, de kaartjes kosten een paar tientjes, de verkoop loopt goed. En op het podium komende vrijdag en zaterdag onder meer dus Bluff, De Jeugd van Tegenwoordig, Suzanne Freek, Flemming, Thijs Boontjes, Bente, Jeugd van Tegenwoordig. En geen Douwe Bob, volgens mij. I can still see my old man sitting right there in his chair. Glass of bourbon, piece of paper and a ballpoint in his hand.

0: Note to Self van Douwe Bob.
1: Plaat delict.
0: Ja, we hebben een mooi dossier voor je vandaag. Komt-ie aan.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ik ga een procesverbaal voorlezen van een plaat waar iets in gebeurt wat niet door de beugel kan. Aan jou de vraag om het op te lossen. En dan maak je kans op een Radio Gelderland zaklamp als jij de gouden tipgever bent van vandaag. Wij behandelen vandaag een opmerkelijke zaak waarin lange tijd werd gezocht naar een moordenaar. Dat doen wij grondig en nauwkeurig. Er zijn getuigen verhoord, aanwijzingen verzameld en verschillende verdachten onder de loep genomen. Maar hoe verder ons onderzoek vorderde, hoe duidelijker het is geworden. Deze dader heeft geen gezicht. Er is ook geen wapen gevonden. Niemand blijkt rechtstreeks verantwoordelijk. In plaats daarvan wijzen alle sporen naar een stille kracht die mensen langzaamaan van binnenuit breekt. Eenzaamheid. Rechercheurs stuiten daarbij op een indringende vraag die als een rode draad door dit dossier loopt. Zijn wij bereid elkaar te helpen als iemand om hulp roept? Of kijken we weg voordat het te laat is? De platenpolitie onderzoekt een zaak waarin de gevaarlijkste dader niet met geweld toeslaat, maar met stilte en isolement. Dus psychische ontwrichting door sociale isolatie. Het nummer onthult dat de moordenaar, uit de titel van het nummer, geen mens is, maar de eenzaamheid die mensen langzaamaan van binnenuit kan breken. De song is een oproep om jezelf en elkaar niet kwijt te raken. Daarvoor zoeken wij een Britse dance producer en een Britse zanger, voor wie dit nummer uit 1990 voor de zanger de internationale doorbraak betekende. Achter de dansbare housebeat schuilt een maatschappijkritische tekst over angst, vervreemding en dus vooral de verwoestende kracht van eenzaamheid. Heb je enig idee over welke plaat ik het nu heb gehad? Dan wil ik graag van jou de titel en de artiest. En die mag je doorgeven via de mail frank@gld.nl of via een appje naar de studio. En ons appnummer is 06-22-22-13-42. Succes!

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En die thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.
4: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
5: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
6: De bladeren vallen.

0: groene beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Vanaf woensdag in Designer Outlet Ochtroep.
2: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
3: Duizenden vrijwilligers. Eén passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de zaal.

0: Albert Heijn. Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Stad, Keukens, Tegels en Sanitair in Nijmegen.
2: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
3: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
4: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
5: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
6: Also, het is 7:30. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland in Bennekom 17,1, in Ravenswaaij 18,0. We starten vandaag overwegend droog, maar in de loop van deze dinsdag volgt er regen vanuit het westen. Voor die regen uit kan het nog 18 tot 20 graden worden, daarna enkele graden minder warm. De onverwachte sluiting van de A28-brug bij Nijkerk kost de transportsector naar schatting 1 miljoen euro per dag. Dat zegt de brandsorganisatie TLN. De brug is dicht omdat de veiligheid van de constructie door uitspoeling rond de pijlers niet meer kan worden gegarandeerd. Zometeen de verkeersinformatie, want dat loopt behoorlijk vast. En Animal Rights heeft bezwaar tegen het gebruik van levende schapen als lokmiddel bij het zenderonderzoek naar wolven op de Hoge Veluwe. De organisatie heeft de provincie gevraagd in te grijpen omdat ze vindt dat de schapen onnodig stress ervaren en twijfelt of de vergunning daarvoor voor wel toereikend is. Meer Gelders nieuws lees je op onze site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan de verkeersinformatie. Een echte, lekkere, drukke dinsdagochtend hoor. 114 kilometer inmiddels al op de Gelderse wegen. Ik lees alleen voor van een kwartier of langer of wat afwijkt. De A1 tussen Stroe en Hoevelaken, 18 minuten vertraging. De A2, wegwerkzaamheden tussen Zaltbommel en Geldermalsen. Linkerrijstrook is dicht, 10 minuten vertraging. Op de A12, Duitsland-Utrecht tussen knooppunt Velperbroek bij Arnhem en Wageningen. Door een kapotte auto, 14 kilometer, 3 kwartier vertraging. Nou, dan is die Hardenbergenbrug dus dicht op de A28. Omrijden doe je via Apeldoorn in beide richtingen, dus de A50 en de A1. Want doorgaand verkeer Amersfoort-Zwolle kan daar dus niet langs. Er staat in de richting van Amersfoort een kwartier vertraging, 2 kilometer vanaf Strand Nulde. Op de A50 is een vrachtwagen. Op de A12 staat een vrachtwagen in de brand en daar heeft de A50 last van, zo moet ik het zeggen. Tussen Hoendelo en knooppunt Waterberg een 30 minuten vertraging over 8 kilometer. En dan is er ook nog een aanrijding geweest op het spoor, waardoor er geen treinen rijden op dit moment tussen Leerdam en Geldermalsen.
7: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren, dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem, is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentes Tegels en Vloeren.nl.
7: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
12: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
13: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
12: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
13: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
12: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
13: Oké, ga ik op letten.
12: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
13: Doe ik.
12: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
11: Nu bij Dirk, Heinz tomatenconserven. Diverse varianten, 99 cent.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Goedemorgen Gelderland.

0: Let Your Love Flow van de Bellamy Brothers op Radio Gelderland. 7 minuten over 7:30. Zometeen de oplossing van plaat delict, want het is geraden. Het juiste antwoord heb ik zojuist binnen zien komen. Maar eerst gaan we het hebben over de krijgsmacht. Want de krijgsmacht groeit, dat merk je in onze mooie provincie. Met kazernes en veel defensie. Je merkt het ook in onze provinciale hoofdstad in Arnhem. Want daar is de militaire kamer van de rechtbank Gelderland. Dat is dus de enige plek in ons land waar militairen voor de rechter komen. En ook daar wordt het dus drukker.
1: Deze rechtbank behandelt allerlei militaire strafzaken. Zoals drugshandel of andere misstanden op een kazerne. Maar ook als er wat misgaat bij een oefening. Bijvoorbeeld wanneer er met scherp wordt geschoten en er iemand gewond raakt. Doordat Defensie nu meer mensen aanneemt, is het aantal militaire strafzaken gestegen.
2: Zoals het nu is, worden al die nieuwe jonge mensen veelal opgeleid als militair. We hebben veel meer logistieke bewegingen, veel meer oefeningen waar er dus allerlei dingen kunnen gebeuren.
1: En als Nederland door toegenomen internationale spanningen betrokken raakt bij een gewapend conflict, verwacht Marijs een nieuwe toename van het aantal strafzaken. De militaire kamer is daarop voorbereid.
2: We hebben een plan klaar liggen voor als er veel meer zaken op ons af zouden komen. De wetgever die verlangt ook van ons dat wij zo lang mogelijk die militaire strafzaken blijven doen. We hebben mensen met veel kennis van het militaire strafrecht al in huis. Die hebben eerder in de militaire kamer gezeten. Maar ook collega's uit andere rechtbanken. Die gaan wij laten meedraaien in onze meervoudige kamerzittingen. Ja. En op die manier hebben wij nu en voor de toekomst echt heel veel capaciteit voor die zaken. Dus ja, wij kunnen gewoon doordraaien.
0: Ze kunnen gewoon doordraaien, maar het is wel bijzonder toch? Vorig jaar behandelde die militaire kamer bijna 400 zaken. En dat waren er dus ruim 100 meer dan het jaar daarvoor. Dus ja, meer defensie, meer soldaten, betekent dus ook meer zaken waarbij het even misgaat. Nu Simply Red.

0: Simply Red en Sunrise op Radio Gelderland. Tijd voor Plaat Delict.
1: Plaat Delict.
0: Ja, want het is weer gelukt, hè. Dank iedereen voor het meedenken. Een muzikaal misdrijf is er gepleegd, maar we hebben de dader te pakken, de plaat. We hadden te maken met een hoofdverdachte die nergens vingerafdrukken achterlaat. Want de dader is helemaal geen mens van vlees en bloed. De oplossing zit verstopt in een van de bekendste zinnen uit het nummer. It's the loneliness that is the killer. Het nummer gaat dus over de worsteling met eenzaamheid, met vrijheid en de druk van het leven en de verwachtingen. Het benadrukt dat isolement en het ontbreken van verbinding mentaal dodelijk kunnen zijn. Regeltjes zoals Will you give if we cry? Will we live or will we die? Geef je om ons als we huilen? Gaan we leven of gaan we sterven? Dat geven dit nummer een kwetsbare emotionele lading over menselijkheid en mededogen in een harde wereld. En die producer die wij zoeken, die maakte de instrumentale versie van dit nummer in 1990 en zocht toen nog een vocalist erbij. En zo kwam die bij een toen nog redelijk onbekende zanger terecht. Die schreef de tekst en het nummer gaf het nummer zijn legendarische ziel mee. En het werd een enorme houseklassieker, een wereldhit. Maar welke plaat zoeken we? Er is meegedaan vandaag weer vanuit Hamburg. Gerrit had het goed. Toke die had het goed. Willem had het goed. Maar ook Walter. Walter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Oh, jij bent onderweg, hoor ik.
2: Ik ben onderweg, ja.
0: Van waar naar waar?
2: Van Heteren naar Wieringenwerf.
0: Van Hetingen naar Wieringenwerf?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Daar werk ik.
0: Hey, en wat hoorde jij verstopt in de aangifte?
2: Ik hoorde Adamski. Inderdaad, een hele goede producer in het verleden van House. En die heeft de ziel gevraagd om het nummer Killer op te nemen.
0: Ja, geweldig nummer, hè?
2: Ja, echt geweldig, inderdaad. Daar een beetje underground. Ik denk dat je niet heel veel antwoorden hebt gekregen. Ik moest er ook even hard op nadenken.
0: Ik moet zeggen dat ik inderdaad vooraf dacht van dit gaat een lastige worden. Ik ben benieuwd of die wordt geraden. Omdat het ook nog een redelijk een beetje vage omschrijving is gebleven. Maar ik ben aangenaam verrast hoor, door jullie allemaal. Er zaten echt wel wat goede antwoorden tussen. En ik ben blij, want ik mag hem dus daardoor draaien. Dus dat ga ik doen.
2: Ja.
0: Voor jou.
2: Ga
0: jij de auto wel een beetje recht houden terwijl je meezingt?
2: Ja, zeker. Dat is geen enkel probleem. Ik rij hier wat vaker. Ik rij mijn automatische piloot in die zin.
0: Oké, okay, nou dan mag je lekker meezingen. Komt hij aan. Killer van Adamski. Samen dus met Siel. Geraden door Walter. En jij krijgt de Radio Gelderland zaklamp. Want jij bent de gouden tipgever vandaag. Dankjewel.
2: Ja, top. Dankjewel.

0: Adamski en Seal Killer was dat op Radio Gelderland. Het plaatdelict van deze dinsdagochtend. Dank voor het meedenken. We gaan hem toevoegen aan de lange lijst op Spotify van opgeloste dossiers. Heb jij nou nog een tip voor ons die daar niet tussen staat? Dan kun je die doorgeven. frank@gld.nl, een appje naar de studio. En je mag natuurlijk ook altijd de plaatselijke politie bellen.
1: Zaak gesloten.
0: Nou, en dan hebben we gisteren een dag gehad met heerlijke nazomerwarmte in Gelderland. Maar dat was toch echt wel, dat zeiden we toen al, samen met de mensen van Weerplaza, waarschijnlijk voorlopig de laatste warme dag. En dat voel je vandaag. Alhoewel, we beginnen zacht, hè, Alfred Snoek?
2: Ja, dat klopt. We zitten eigenlijk nog steeds in die warme lucht. Maar inmiddels zit de koelere lucht met de bewolking en de regen zo dichtbij dat het inmiddels in ieder geval al grotendeels bewolkt is. Op een enkele plek valt nu even een klein beetje regen. Dat is met name op de Veluwe her en der even het geval. Het zijn echt kleine hoeveelheden. Het stelt echt heel weinig voor. En ondanks dat bewolking en regen die de grens vormt als het ware met wat koelere lucht geleidelijk aan dichterbij komt, laat die warme lucht zich nog niet zo heel makkelijk verdrijven. En met name in de Achterhoek gaan we dat merken, want daar probeert zowaar nog af en toe de zon door te breken. Zowel vanmorgen als tijdens het eerste deel van de middag kan dat af en toe gebeuren. En daar verwacht ik dan ook de hoogste temperaturen. 22 graden kan het nog op diverse plaatsen worden. Het is nu al niet koud met een graad of 18. Maar daar komt er nog wat bij. Want verder naar het westen toe in Gelderland, ja, daar blijft die temperatuur eigenlijk de hele dag zo'n beetje op die 18, hooguit 19 graden schommelen. En dat komt omdat het wolkenpakket daar steeds dikker wordt. En in de loop van de middag gaat het uiteindelijk ook regenen. Regen die waarschijnlijk het uiterste oosten, de grensregio met Duitsland, pas rond een uur of 6 gaat bereiken. Dus daar een overwegend droge dagperiode. Vanavond regent het dan overal en kan het zelfs eventjes goed doorregenen. En dan is die warme lucht uiteindelijk overal verdreven. Volgen vannacht opklaringen, kan het afkoelen tot een graad of 11 op de koudste plekken. En morgenmiddag is het hooguit een graad of 18. Want af en toe breekt de zon wel door, maar er volgen met name in de middag ook buien. Buien die soms met onweer gepaard kunnen gaan. Ja, en in zo'n bui is het hooguit 15 of 16 graden. Dus we gaan stapsgewijs naar beneden wat temperatuur betreft.
0: Ja, en dat is ook een voorbode voor een steeds koeler wordende week, of?
2: Nou, dat valt op zich nog wel mee. Ik denk dat we later in deze week 's middags zo op de 18, 19 à 20 graden uitkomen. Okay. 's Nachts rond een graad of 10. Het blijft wat wisselvallig, dus donderdag is dan weer een droge dag met af en toe zonneschijn. Vrijdag volgt weer af en toe een bui.
0: Okay. Dankjewel. En yes. Tot over een uur.
2: Tot straks weer.
0: Joep. We gaan na 8 uur onder andere met elkaar vouwen. Ja, dat doen steeds meer mensen. Samen vouwen. Hoe dat zit, dat hoor je onder andere na Joe Cocker.

0: Wenters Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
5: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaande om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
4: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor €10.000 hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
6: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stapt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
4: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer, vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is druk op de Gelderse wegen. 150 kilometer file bij elkaar. De linkerrijstrook van de A2 is dicht vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. 20 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. A12 Duitsland-Utrecht. 14 kilometer file tussen knooppunt Velperbroek en afrit Wageningen met een half uur vertraging. Daardoor ook file op de aansluitende A50 voor knooppunt Waterberg. Dik een kwartier oponthoud. A15 Nijmegen-Gorkum. 20 minuten vertraging bij Tiel-West. De A28 is nog steeds in beide richtingen dicht. De weg Amersfoort-Zwolle. Dat is de hoogte van de Hardenbergerbrug. Omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Op de AN50 Emmeloord-Zwolle bij Hattemerbroek een half uur vertraging. 5 kilometer file daar. N224 Arnhem-Veenendaal bij de aansluiting met de A12 ook een kwartier oponthoud. N233 Kersteren-Veenendaal, kwartier vertraging bij Reenen. 20 minuten vertraging op de N304 Apeldoorn-Ede bij Otterlo. En 40 minuten vertraging op de N325 vanuit Arnhem naar Nijmegen na een pechgeval bij Elst. 9 kilometer file daar. Alle rijstroken zijn weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Dat is 4 dagen. Ga ze op met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Dure Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
9: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
10: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar de jongens, die hebben er verstand van.
9: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
8: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
11: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Gerritsen in Tolwijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies en bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Gerritsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgerritsen.nl.
12: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
13: Geen idee, snoeien?
12: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
13: Veldhuizen wie?
12: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
13: Top, gaan wij iets leuks doen.
14: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
15: Verheij uit Toldijk laten komen.
14: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
15: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
14: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
15: Mooi, zij ook.
16: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Een 86-jarige fietser uit Zutphen is overleden na een ongeluk op de kruising van de Lage Lochemseweg en de Lochemseweg in Warnsveld. Hij werd zondag aangereden door een auto nadat hij de N346 overstak. De 79-jarige automobilist is meegenomen voor verhoor. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De gemeente Oude IJsselstreek wil een hondenlosloopveld maken in het park aan de IJsselweg in Terborg. Het college geeft hiervoor €15.000 uit en verwacht jaarlijks €8.000 aan onderhoudskosten kwijt te zijn. Daarmee komt de gemeente terug op haar eerdere standpunt om geen speciale hondenvoorzieningen aan te leggen. De gemeenteraad moet in november nog wel akkoord gaan met het budget. De locatie in Terborg werd na onderzoek als beste optie gekozen. Een hondenlosloopveld past volgens de gemeente binnen de huidige bestemming van de plek. Alleen het hekwerk en enkele andere aanpassingen moeten nog worden uitgewerkt. Het initiatief kwam van inwoners die al langer pleiten voor een plek waar honden vrij kunnen rondlopen. Zij hadden een enquête gemaakt om te kijken hoe groot de behoefte is. Van de 413 mensen die de enquête invulden, waren 396 positief over de komst van een losloopveld. Buurtbewoners worden eind dit jaar uitgenodigd voor een infoavond. In Lochem ligt een plan klaar om de Lochemse tennisclub en Lochemse hockeyclub te clusteren aan de Koopsdijk. De tennisclub wil daar naast 5 tennisbanen ook 4 padelbanen aanleggen. De gemeenteraad bespreekt op 15 september het advies over de omgevingsvergunning. Buurtbewoners zijn volgens de Berkelbode niet tegen de plannen, maar maken zich wel zorgen over geluidsoverlast van padel, extra verkeer, parkeergelegenheid en de gevolgen voor natuur en stiltegebied. Zij willen onder meer strengere openingstijden en een onafhankelijk onderzoek. De sportclubs verwachten door de verhuizing en samenwerking een flinke ledengroei. Van nu ongeveer 800 gezamenlijke leden naar minstens 1000. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke spits op de Gelderse wegen. 180 kilometer file bij elkaar. En zo heb je vertraging op de A1 Hengelo-Amersfoort. Bij Kootwijk een kwartier. Verder door richting Amsterdam nog eens 20 minuten vertraging tussen Stroe en Hoevelaak. Het is extra druk op die A1 door de problemen op de A28 bij de Hardenbergerbrug. De A2 Utrecht-Den Bosch bij knooppunt Empel. 14 kilometer file en een half uur vertraging. Spoedreparatie houdt daar de rechte rijstrook dicht. A12 Duitsland-Utrecht bij afrit Wageningen. 13 kilometer file, half uur tijdsverlies. Daardoor ook een half uur vertraging op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. 13 kilometer file, aansluitend dus op die A12. De A28, de Hardenbergerbrug, die is in beide richtingen dicht. De weg Amersfoort-Zwolle. Omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50 in beide richtingen. Op de A50 Arnhem-Eindhoven bij knooppunt Paalgaven, 20 minuten vertraging. N348 Doesburg-Arnhem bij knooppunt Velperbroek, een half uur tijdsverlies. En op de N50 Emmeloord-Zwolle, een half uur vertraging bij knooppunt Hattermerbroek. Op de N301 Almere-Barneveld, een half uur vertraging bij Nijkerk door de afgesloten A28. En daardoor ook file op de N303 Harderwijk-Barneveld voor de aansluiting met de A1. 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Dag buurvrouw.
2: Hey buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
2: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
6: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal wel even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
7: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
6: Ik ben hier aan het laden geweest en nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
5: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
8: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
9: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
10: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
5: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Op een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgeleid. Het weer in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke ochtendspits op de Gelderse wegen, altijd nog 120 kilometer file bij elkaar. A1 Apeldoorn Amsterdam, 1/2 uur vertraging tussen Stroep en Hoevelaken, 11 kilometer file daar. Heeft natuurlijk te maken met de afgesloten A28, de weg Amersfoort-Zwolle. Die is in beide richtingen dicht bij de Hardenbergerbrug. Omrijden doe je via Apeldoorn over de A1 en de A50. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Empel, 3 kwartier vertraging. Vanaf afrit Geldermalsen, 17 kilometer file door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht op knooppunt Empel. En een kapotte auto op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht bij Wageningen. 13 kilometer file daar met 1/2 uur vertraging. Op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. 20 minuten vertraging door die file op de A12. Voor knooppunt Waterberg staat het vast op de A50. Op de A50 Arnhem-Os, 1 kwartier vertraging bij Ravenstein. 1/2 uur tijdsverlies op de A348 vanuit Doesburg naar Arnhem. Voor knooppunt Velperbroek, 2 kilometer file door de file op de A12. En op de N301 Almere-Barneveld, 1/2 uur vertraging bij Nijkerk. 4 kilometer file daar. Kwartiertje vertraging op de N831 Kerkdriel, Wijk en Aalburg. File staat voor de A2. De aansluiting met de A2 en is ook 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: 21 september is het Wereld Alzheimerdag, de dag waarop landelijk aandacht wordt gevraagd voor de ziekte dementie. Dit jaar is het landelijke thema van Wereld Alzheimerdag Ik blijf meedoen. Het Alzheimer-trefpunt Doetinchem en omgeving organiseert op maandagavond 21 september een themabijeenkomst waarin iemand die zelf dementie heeft en zijn partner vertellen over de impact van dementie op hun leven. Mensen met een vorm van dementie, hun partners, mantelzorgers en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De Stadskamer in Doetinchem is deze avond exclusief beschikbaar voor het Alzheimer-trefpunt. Het trefpunt verzoekt belangstellenden zich van tevoren aan te melden via at.doetinchem@alzheimervrijwilligers.nl. Dit voorkomt teleurstelling aan de deur omdat het aantal deelnemers beperkt is en toegang zonder aanmelding niet gegarandeerd kan worden. Het programma maandagavond 21 september begint om 19:30. Meer informatie is te vinden op de website van Alzheimer Nederland.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Na 26 jaar keert een echte publieksfavoriet terug op het toneel. Op donderdagavond 24 september en zondagmiddag 4 oktober brengt toneelgezelschap Het Buurtschap uit Sinderen het blijspel Het Veenspook opnieuw op de planken. Deze plattelandscomedie, geschreven door D.J. Eggegoor, zorgde 26 jaar geleden al voor volle zalen en veel gelach. Hoog tijd dus voor een comeback. Bezoekers worden meegenomen naar het begin van de jaren 70, naar het grensdorpje Bargerveen, verscholen tussen de moerassen in het Hoge Riet. Hier runt Treute Wapsenkamp op geheel eigenzinnige wijze de boerenherberg De Vier Winden. Van een bruisende herberg is echter al lang geen sprake meer. Gasten komen er nauwelijks en eigenlijk vindt Treute dat helemaal niet zo erg. Samen met Goor Gerrit houdt ze zich liever bezig met andere zaken. Maar dan dient zich de ene na de andere onverwachte bezoeker aan. De rust is voorgoed voorbij en Treute krijgt steeds meer moeite om alle verwikkelingen in de hand te houden. Wat volgt? Erg. Samen met Goor Gerrit houdt ze zich liever bezig met andere zaken. Maar dan dient zich de ene na de andere onverwachte bezoeker aan. De rust is voorgoed voorbij en Treute krijgt steeds meer moeite om alle verwikkelingen in de hand te houden. Wat volgt? Doldwaze situaties en onverwachte wendingen. De voorstelling wordt gespeeld in het

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: De Covic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Covic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. In Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. De Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies. Maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. De Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen en de rest van het land droog, met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files lossen nu langzaam op. Op de A1 is het nog wel druk vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Hoevelaken 12 kilometer file vanaf Stroe. 20 minuten vertraging. Het heeft te maken met de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 Amersfoort-Zwolle. De omleiding loopt via Apeldoorn over de A1 en de A50. En je kan natuurlijk ook omrijden binnendoor, maar dan kom je wel in de file op de N301 Almere-Barneveld. Bij Nijkerk 2 kilometer file en 25 minuten oponthoud. De A2 had ik even overgeslagen vanuit Utrecht naar Den Bosch. Wel degelijk nog file bij Zaltbommel. 8 kilometer, kwartiertje vertraging. En 10 minuten extra op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
6: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
7: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
6: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn gaat Woolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woolprijs.nl. Dijk maar weg.
8: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
9: Gas. water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
10: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Een 86-jarige fietser uit Zutphen is overleden na een ongeluk op de kruising van de Lage Lochemseweg en de Lochemseweg in Warnsveld. Hij werd zondag aangereden door een auto nadat hij de N346 overstak. De 79-jarige automobilist is meegenomen voor verhoor. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De gemeente Oude IJsselstreek wil een hondenlosloopveld maken in het park aan de IJsselweg in Terborg. Het college geeft hiervoor €15.000 uit en verwacht jaarlijks €8.000 aan onderhoudskosten kwijt te zijn. Daarmee komt de gemeente terug op haar eerdere standpunt om geen speciale hondenvoorzieningen aan te leggen. De gemeenteraad moet in november nog wel akkoord gaan met het budget. De locatie in Terborg werd na onderzoek als beste optie gekozen. Een hondenlosloopveld past volgens de gemeente binnen de huidige bestemming van de plek. Alleen het hekwerk en enkele andere aanpassingen moeten nog worden uitgewerkt. Het initiatief kwam van inwoners die al langer pleiten voor een plek waar honden vrij kunnen rondlopen. Zij hadden een enquête gemaakt om te kijken hoe groot de behoefte is. Van de 413 mensen die de enquête invulden, waren 396 positief over de komst van een losloopveld. Buurtbewoners worden eind dit jaar uitgenodigd voor een infoavond. In Lochem ligt een plan klaar om de Lochemse tennisclub en Lochemse hockeyclub te clusteren aan de Koopsdijk. De tennisclub wil daar naast 5 tennisbanen ook 4 padelbanen aanleggen. De gemeenteraad bespreekt op 15 september het advies over de omgevingsvergunning. Buurtbewoners zijn volgens de Berkelbode niet tegen de plannen, maar maken zich wel zorgen over geluidsoverlast van padel, extra verkeer, parkeergelegenheid en de gevolgen voor natuur en stiltegebied. Zij willen onder meer strengere openingstijden en een onafhankelijk onderzoek. De sportclubs verwachten door de verhuizing en samenwerking een flinke ledengroei. Van nu ongeveer 800 gezamenlijke leden naar minstens 1000. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek. Radio Idea. You don't have to be beautiful to turn me.

0: onderdeelspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
1: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewu-team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
5: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
6: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kade was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. En die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS Journaal.
9: Yes!
10: Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september
9: is het weer zover.
10: Kermis Gaanderen. Dat is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Warenhuis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september?
11: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
10: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
12: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes. Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
13: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
12: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
2: In dat geval, Schoenmode Hermans.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
5: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
6: Of zo.
7: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
4: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
3: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
8: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hemu-team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemu.nl en start samen.
9: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Michel Koenen met het NOS Journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had, niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten. Maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. Een middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor één dag te sluiten. De politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. En er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt die regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je 10 minuten extra reistijd. Op de A12 richting Utrecht doe je er tussen knooppunt Waterberg en afrit Wageningen 10 minuten langer over. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot naar de A28, want in beide richtingen is bij Nijkerk de Hardenbergerbrug dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Schat, de oprit is echt bult en gat.
12: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
6: Veldhuizen wie?
12: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
6: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
13: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
14: Echte barbecues kies voor vleesboerderij Garrison Utoldig. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, serviesbestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Toldig. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
15: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
16: En dat maakt het verschil in het veld.
15: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
17: Hemi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 26 september een cultuurhistorische wandeling rondom de havenzate het Walfort in Aalten. Bij het Walfort komen natuur, cultuur en geschiedenis bij elkaar. Wandelaars gaan vanaf het Walfort richting het oude stadje Bredevoort en lopen daarbij door de bossen en langs twee parallele beken die elkaar ook nog eens kruisen. Onderweg wijst de boswachter op tal van bijzonderheden en aan het einde van de wandeling weten we wat de havenzate en de heerlijkheid met elkaar te maken hebben. De wandeling zaterdag 26 september start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur. Deelname is €6 per persoon, kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en dit kan via www.glk.nl/excursies.
0: Radio Ideaal.

0: jouw regio.
1: Ik ben Nico Vlonden. Een auto is gisteravond op de A18 ter hoogte van Wiel in een slip geraakt, in een spin terechtgekomen en op de rijbaan stil komen te staan. Hoe de auto in de spin heeft kunnen raken is niet bekend. Nadat de tweede auto tegen het voertuig was gebotst, naderde ook een vrachtwagen. Deze schrampte langs de betrokken voertuigen. Een andere automobilist die daarachter reed, moest een noodstop maken. Niemand raakte gewond. Twee voertuigen raakten zo ernstig beschadigd dat ze moesten worden afgesleept. De andere twee konden na afhandeling weer verder rijden. Het verkeer werd tijdelijk om het ongeluk heen geleid en liep vertraging op. Het stadsfeest Doetinchem trok dit jaar veel bezoekers. Op één dag na was het feest dit jaar volledig gratis toegankelijk. Een bewuste keuze, maar wel een die financiële risico's met zich meebrengt voor de organisatie. Dankzij sponsoren, horeca en winkeliers kan dat, maar financieel blijft het krap door hoge kosten zoals beveiliging. Daarnaast helpt de gemeente een beetje en alles bij elkaar maakt dat ze dit zo grotendeels gratis kunnen draaien. De organisatie onderscheidt zich van andere evenementen door het feest midden in het centrum te organiseren met een breed programma voor jong en oud. Het stadsfeest wil verder groeien en kijkt alweer vooruit naar de volgende editie. Na 7 jaar keerde het WK Trail terug naar Zelhem. Bij deze motorsportwedstrijd draait het niet om snelheid, maar om het zonder voeten aan de grond nemen van uitdagende hindernissen. De rijder met de minste strafpunten wint. Organisator Dick Bulten van ZAMC beleefde zijn laatste WK als organisator met trots. Het evenement zorgde voor veel drukte in de regio, waar horeca, hotels en B&B's van konden profiteren. Volgens de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging is Zelhem geschikt door de ruimte, compacte opzet, beschikbare materialen en ervaren vrijwilligers. Dankzij meer materiaal waren de hindernissen uitdagender dan 7 jaar geleden voor de wereldtoprijders uit onder meer Japan, Australië, Amerika en Europa. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit Achterhoek.

0: Ja, de wiet is ook voor jou.
1: Radio Ideaal Agenda.
2: Zondag 13 september verandert Gossel weer in één groot jazz, soul en rockfeest tijdens het jaarlijkse IJssel Jazz Muziekfestival. Verspreid over 3 podia spelen internationale, nationale en regionale artiesten, onder wie winnaars van Edisons, Grammys en de Boy Edgar prijs. Elke tweede zondag van september verandert het centrum van Gossel in een bruisend festivalterrein tijdens IJssel Jazz. Sinds de eerste editie in 2006 is dit gratis toegankelijke festival uitgegroeid tot een geliefd evenement dat jaarlijks meer dan 10.000 bezoekers uit het hele land trekt. Laat je verrassen op het swingpodium aan de Hoofdstraat, geniet van blues en rock op het Nijverheidsplein en ontdek het volwaardige derde podium achter Museum Moor. De line-up wordt binnenkort bekendgemaakt via de website. IJssel Jazz is gratis toegankelijk en wordt mogelijk gemaakt door tientallen vrijwilligers en sponsoren uit de regio. De Gorsselse horeca doet volop mee. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan Stichting IJssel Jazz, waarmee het festival ook in de toekomst gratis toegankelijk kan blijven.
1: Radio Ideaal

0: aflevering. Ons Hemi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen.
1: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
2: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker 1 dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer er nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk heb je 10 minuten op onthoud. En op de A28 is in beide richtingen bij Nijkerk de Hardenbergenbrug dicht. Dat komt vanwege veiligheidsmaatregelen en je kan omrijden via Apeldoorn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij CQTech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via CQTechNederland.nl.
7: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
8: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQ Tech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar cqtechnederland.nl.
2: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
3: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
4: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
5: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De IVN-afdeling Noord-Midden-Achterhoek houdt op zondag 13 september een natuurwandeling rond het agro-innovatiecentrum De Marke in Hengelo Gelderland. Tijdens deze tocht wandelen deelnemers langs de visvijver Markenplas, smalle en brede bosbaantjes in het waterwingebied Het Klooster en door verschillende weilanden van agro-innovatiecentrum De Marke. Ervaren natuurgidsen geven uitleg over de natuur en het landschap onderweg. Bij het proefbedrijf De Marke, opgericht in 1991 als melkveeproefbedrijf, is al in 1997 een natuurplan ontwikkeld. De gidsen geven uitleg over hoe boeren en andere partijen op dit bedrijf werken aan een natuurinclusieve landbouw. Deelnemers zien prachtige voorbeelden hoe de biodiversiteit verhoogd kan worden. De wandeling zondag 13 september start om 2 uur vanaf de parkeerplaats aan de Altenseweg Roesinkweg ter hoogte van de Markenplas en duurt ongeveer 2 uur. Deelname is gratis, al wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld. Aanmelden is niet nodig, het terrein is soms wat lastig begaanbaar en honden mogen niet mee.
0: Radio Ideaal

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Vanaf september start Alzheimer Trefpunt Doetinchem een nieuwe reeks themabijeenkomsten voor mensen met dementie en hun naasten uit Doetinchem en omliggende gemeenten. De bijeenkomsten bieden actuele informatie, herkenbare verhalen en ruimte voor ontmoeting en uitwisseling met deskundigen en andere bezoekers. De toegang en koffie of thee zijn gratis. De reeks start op maandag 21 september Wereld Alzheimer Dag met het thema Ik heb dementie. Een ervaringsdeskundige en dienstpartner delen hun persoonlijke verhaal over het leven met dementie. Elke bijeenkomst heeft een vaste opzet. Een half uur gaat een gespreksleider in gesprek met een deskundige, gevolgd door een half uur pauze en ontmoeting. De avond wordt afgesloten met ruimte voor vragen en het delen van tips en ervaringen. De avonden vinden plaats in de Stadskamer in Doetinchem en duren van 7:30 tot 9:00. Vanwege de grote belangstelling voor de bijeenkomsten vraagt Alzheimer Trefpunt Doetinchem bezoekers zich vooraf aan te melden via at.doetinchem@alzheimervrijwilligers.nl. Meer informatie is te vinden op de website.
0: Radio Ideaal.

Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?

0: Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten. Maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wensten met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer, heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 voor Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je 10 minuten op onthoud. Dan naar de A28, want in beide richtingen is die bij Nijkerk dicht. Dat gaat om de Hardenbergenbrug. Je kan omrijden via Apeldoorn. En daardoor loopt het ook vast op de N301 Almere richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 2 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot slot de A50 richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein staat een kapotte vrachtauto. En daardoor heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Warenhuis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september... We'll be right back.
8: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
9: De kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
10: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
11: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
12: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zellum. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: 21 september is het Wereld Alzheimerdag, de dag waarop landelijk aandacht wordt gevraagd voor de ziekte dementie. Dit jaar is het landelijke thema van Wereld Alzheimerdag Ik blijf meedoen. Het Alzheimer-trefpunt Doetinchem en omgeving organiseert op maandagavond 21 september een themabijeenkomst waarin iemand die zelf dementie heeft en zijn partner vertellen over de impact van dementie op hun leven. Mensen met een vorm van dementie, hun partners, mantelzorgers en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De Stadskamer in Doetinchem is deze avond exclusief beschikbaar voor het Alzheimer-trefpunt. Het trefpunt verzoekt belangstellenden zich van tevoren aan te melden via at.doetinchem@alzheimervrijwilligers.nl. Dit voorkomt teleurstelling aan de deur omdat het aantal deelnemers beperkt is en toegang zonder aanmelding niet gegarandeerd kan worden. Het programma maandagavond 21 september begint om 19:30. Meer informatie is te vinden op de website van Alzheimer Nederland.
0: Radio Ideaal.
2: Introduced to you by a friend.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Twee matrozen uit Lochem en Vorden hebben taakstraffen gekregen voor het stiekem filmen en verspreiden van beelden van een seksuele ontmoeting met een vrouwelijke collega op een marineschip. De vrouw wist niet dat ze via een bewakingscamera werd bekeken. 10 tot 15 andere militairen keken mee en maakten ook nog eens opnames. De matroos uit Vorden krijgt 160 uur taakstraf en 2 maanden voorwaardelijke militaire detentie. De matroos uit Lochem krijgt 140 uur taakstraf en 2 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Samen moeten ze ongeveer 11.000 euro schadevergoeding betalen en een verplichte training volgen. De rechtbank noemt het gedrag volstrekt onacceptabel en stelt dat de mannen het vertrouwen van hun collega ernstig hebben beschaamd en een grote inbreuk hebben gemaakt op haar seksuele integriteit. Biologische boerderij Korenblik in Warnsveld vierde zaterdag het 35-jarig bestaan met een feestelijke open dag. Ruim 500 bezoekers kwamen langs voor rondleidingen, dieren, een rit met boerenwagen, de boerderijwinkel en de pluktuin. Kinderen konden meedoen aan activiteiten en zelf pizza maken. Met muziek, kraampjes en lekkernijen was het een gezellige en geslaagde viering van het 35 jaar biologische landbouw. Tijdens de 11e editie van de Charlotte Triathlon Eibergen deden ruim 150 individuele deelnemers en 20 teams mee aan 500 meter zwemmen, 22 kilometer fietsen en 5,5 kilometer hardlopen. Bij de mannen nam Marijn Binnenkamp tijdens het lopen de leiding over en kwam ook als eerste over de finish. Bij de vrouwen won Alanoush Rondeel dankzij een sterk looponderdeel. Bij de teams ging de winst naar Rick Geesink, Mayren Belsma en Colin Oosting. Het Eibergs kampioenschap ging opnieuw naar Mark Staring en Monique Giessen-Pracht. De organisatie kijkt tevreden terug op het evenement en heeft de 12e editie gepland voor 5 september 2027. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Radio Ideaal. Jouw regio, jouw radio.
1: Jouw radio.
2: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek een afdruk.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verheij uit Toldijk laten komen.
2: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
1: Ja.
2: En, werkt het?
1: De koeien zijn tevreden.
2: En jij?
1: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
3: Verheij Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
4: Of dame?
3: Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
5: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
6: En dat maakt het verschil in het veld.
5: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
7: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie die was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
10: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
11: Hey, buurman.
12: Dag, buurvrouw.
11: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
12: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
10: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
4: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
13: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De gemeente Zutphen en stichting Open Monumentencomité Zutphen hebben Huis het Velde uitgeroepen tot monument van het jaar 2026. Ter ere van het 700-jarige bestaan is Huis het Velde tijdens Open Monumentendag geopend voor publiek. De geschiedenis van deze voormalige havezate gaat terug tot minimaal 1326 en heeft prominente bewoners gekend zoals Arnold Joost van Keppel, eerste graaf van Albemarle. Het huis wordt beheerd door Gelders Landschap en Kastelen en is sinds 1976 in gebruik door de School voor Politie en Politieacademie als conferentie- en studiecentrum. Huis het Velde is geopend op zaterdag 12 en zondag 13 september van 10 tot 4 uur en het adres is de Rijksstraatweg 127 in Warnsveld.
0: Radio Ideaal.
2: Ze zeg maar.

0: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
0: Werk in jouw buurt, uren die bij jou passen en een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: De Kovic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
3: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
4: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
3: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die licht het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden, totdat er een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. Vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits komt gestaag op gang. In Gelderland staat nu bijna 50 kilometer file. Zo rijdt het langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar is de vertraging bij Voorthuizen een klein kwartier. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn rijdt het langzaam bij afrit Hoenderlo. Hier een kleine 10 minuten oponthoud. De A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein, 10 minuten vertraging. En op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat file bij Zaltbommel. Hier is de vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Voor een echt feest huur je de Partycar. De Partycar transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partycar heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De gemeente Zutphen en stichting Open Monumentencomité Zutphen hebben Huis het Velde uitgeroepen tot monument van het jaar 2026. Ter ere van het 700-jarige bestaan is Huis het Velde tijdens Open Monumentendag geopend voor publiek. De geschiedenis van deze voormalige havezate gaat terug tot minimaal 1326 en heeft prominente bewoners gekend zoals Arnold Joost van Keppel, eerste graaf van Albemarle. Het huis wordt beheerd door Gildes Landschap en Kastelen en is sinds 1976 in gebruik door de School voor Politie en Politieacademie als conferentie- en studiecentrum. Huis het Velde is geopend op zaterdag 12 en zondag 13 september van 10 tot 4 uur en het adres is de Rijksstraatweg 127 in Warnsveld.
0: Radio Ideaal.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Een auto is gisteravond op de A18 ter hoogte van Wiel in een slip geraakt, in een spin terechtgekomen en op de rijbaan stil komen te staan. Hoe de auto in de spin heeft kunnen raken is niet bekend. Nadat de tweede auto tegen het voertuig was gebotst, naderde ook een vrachtwagen. Deze schrampte langs de betrokken voertuigen. Een andere automobilist die daarachter reed, moest een noodstop maken. Niemand raakte gewond. Twee voertuigen raakten zo ernstig beschadigd dat ze moesten worden afgesleept. De andere twee konden na afhandeling weer verder rijden. Het verkeer werd tijdelijk om het ongeluk heen geleid en liep vertraging op. Het stadsfeest Doetinchem trok dit jaar veel bezoekers. Op één dag na was het feest dit jaar volledig gratis toegankelijk. Een bewuste keuze, maar wel een die financiële risico's met zich meebrengt voor de organisatie. Dankzij sponsoren, horeca en winkeliers kan dat, maar financieel blijft het krap door hoge kosten zoals beveiliging. Daarnaast helpt de gemeente een beetje en alles bij elkaar maakt dat ze dit zo grotendeels gratis kunnen draaien. De organisatie onderscheidt zich van andere evenementen door het feest midden in het centrum te organiseren met een breed programma voor jong en oud. Het stadsfeest wil verder groeien en kijkt alweer vooruit naar de volgende editie. Na 7 jaar keerde het WK Trial terug naar Zelhem. Bij deze motorsportwedstrijd draait het niet om snelheid, maar om het zonder voeten aan de grond nemen van uitdagende hindernissen. De rijder met de minste strafpunten wint. Organisator Dick Bulten van ZAMC beleefde zijn laatste WK als organisator met trots. Het evenement zorgde voor veel drukte in de regio, waar horeca, hotels en B&B's van konden profiteren. Volgens de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging is Zelhem geschikt door de ruimte, compacte opzet, beschikbare materialen en ervaren vrijwilligers. Dankzij meer materiaal waren de hindernissen uitdagender dan 7 jaar geleden voor de wereldtoprijders uit onder meer Japan, Australië, Amerika en Europa. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits komt verder op gang. In Gelderland staat bijna 70 kilometer file, met het meeste oponthoud op dit moment op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel ruim 10 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein ook zo'n 10 minuten oponthoud. De N50 van Zwolle naar Emmeloord bij Kampen een kleine 10 minuten vertraging. En op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het langzaam tussen Amersfoort en Voorthuizen. Hier is de vertraging 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
3: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
2: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
2: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
3: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
2: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
4: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
5: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hoge Voort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bosnië zet twee diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker zes Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letschert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman, ON, meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd drie keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw twee activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen, aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door. En vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
8: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat bijna 140 kilometer file. Het rijdt bijvoorbeeld erg langzaam op de N325 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Tussen Nijmegen en knooppunt Ressen is het oponthoud maar liefst 50 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein 20 minuten vertraging. Ook op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het langzaam. Daar is het oponthoud bij Voorthuizen ruim 20 minuten. En op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat een kapotte vrachtauto bij knooppunt Maanderbroek. De oprit is hier dicht en dat kost je onderweg bijna 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Dat is vier dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys. Sture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, De Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
10: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
9: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
11: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
12: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
13: Of zo.
14: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je zijn.
11: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier.
15: Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
16: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Vanaf september start Alzheimer Trefpunt Doetinchem een nieuwe reeks themabijeenkomsten voor mensen met dementie en hun naasten uit Doetinchem en omliggende gemeenten. De bijeenkomsten bieden actuele informatie, herkenbare verhalen en ruimte voor ontmoeting en uitwisseling met deskundigen en andere bezoekers. De toegang en koffie of thee zijn gratis. De reeks start op maandag 21 september Wereld Alzheimer Dag met het thema Ik heb dementie. Een ervaringsdeskundige en dienstpartner delen hun persoonlijke verhaal over het leven met dementie. Elke bijeenkomst heeft een vaste opzet. Een half uur gaat een gespreksleider in gesprek met een deskundige, gevolgd door een half uur pauze en ontmoeting. De avond wordt afgesloten met ruimte voor vragen en het delen van tips en ervaringen. De avonden vinden plaats in de Stadskamer in Doetinchem en duren van 7:30 tot 9:00. Vanwege de grote belangstelling voor de bijeenkomsten vraagt Alzheimer Trefpunt Doetinchem bezoekers zich vooraf aan te melden via at.doetinchem@alzheimervrijwilligers.nl. Meer informatie is te vinden op de website.
0: Radio Ideaal.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmode Hermans.
3: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Hangon Weert.
5: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reisden ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer, vanavond nog wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
8: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk. Althans, de dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. In Gelderland staat bijna 180 kilometer file. Op de A50 Arnhem richting Os bij knooppunt Ewijk een uur oponthoud. Op de N325 vanaf de Duitse grens naar Arnhem is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Ressen. Hier 30 minuten vertraging. En ook de andere kant op die A325 van Arnhem naar de Duitse grens, voorbij het Gelderdom, een half uur oponthoud. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging. En ook rijdt het langzaam op de A15 van Gorkum naar Nijmegen. Bij Tiel West staat een kapotte vrachtauto en dit kost je onderweg 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
9: Gas. Water. Licht.
10: Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan?
9: Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
6: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Een winterjas, een vest, betaalbaar en ook voor grote maten. Een zeer uitgebreide najaarscollectie. Kjellvik, Bjørnsen, Newstar, Blue Seven, Brams Paris. Dat vind je bij Goossens Atomica. Goossens Atomica. Het bedrijf waar service nog bovenaan staat.

0: is Achterhoek Totaal. Vandaag met de volgende onderwerpen.
1: We hebben lokaal en regionaal nieuws, het weerbericht en als we eraan toekomen ook nog wat agendaberichten. Want we hebben vanavond veel te doen. Zoals de kermis in Gaanderen, die komt er weer aan. Mike Klenner en Jan Kuiperijen die vertellen daar straks alles over. En komend weekend is het Open Monumentendag. En met Harold Salomons bespreken we wat er in de gemeente Bronckhorst allemaal te zien en te doen is. En het Vordens Mannenkoor bestaat 90 jaar en geven daarom een concert. En straks hoor je Herman Vrielink daarover. Goedenavond, welkom bij de uitzending van dinsdag 8 september. Medewerkers vanavond zijn Frank en Yvonne en we gaan eerst maar eens luisteren naar muziek. En dat is er eentje van de Bengals. En ondanks dat het dinsdag is, draaien we toch Manic Monday.
0: Achterhoek Totaal. Dit is Ideaal.

0: De Bengals hoorde je met Manic Monday. Aanstaande vrijdag 11 september dan gaat de Gaanderense kermis weer van start. En daar is altijd heel veel te doen. En daarom zijn Mike Klinger en Jan Kuiperijen van de kermiscommissie Gaander hier aanwezig. Goedenavond Mike en goedenavond Jan.
1: Goedenavond.
0: Ja, mooi in koor. aanstaande vrijdag gaat het allemaal weer beginnen. Er is heel veel te doen. Hè. Jan, wat kan jij over de vrijdag vertellen?
2: Nou, de vrijdag doen wij vooral onze zieken bezoeken. En gaan we attentie brengen. Want alle zieken bij ons, die vergeten we niet tijdens het mooie dorpsfeest.
0: Ja, dat is wel heel bijzonder eigenlijk, hè? Dat jullie dat doen, bedoel ik.
2: Ja, de gemeenschapszin die zit hoog bij ons. De traditie die blijven vertrouwen houden.
0: Ja, en is er nog meer op vrijdag of gaan we gelijk door naar de zaterdag?
2: Ja, wij openen dan de kermis met een aantal nieuwe buurtgenoten, de kermisexploitanten. Maar voor de zaterdag is eigenlijk het volgende aan de hand. Dan gaan we namelijk jeugd schieten. De jeugdkoning wordt dan bekend. We gaan het kermis vieren voor de jeugd van vroeger, zoals we dat noemen. De oudere inwoners van Gaanderen, het Santicoor, de Gensvaarders, die komen daar optreden. En voor de hele kleintjes is die middag in de café-tent een optreden van Troef Kindertheater.
0: Ja.
2: En in de avond, dan gaat het feest los met de Boetnes in de grote salontent. En Team Loka, die gaat de café-tent een beetje ombouwen naar danstent.
0: Ja, dat is de zaterdag.
2: Zeker.
0: Dan gaan we naar de zondag, Mike.
3: Ja, dat klopt. Op zondag hebben we de traditionele gildemis. En dit jaar komt speciaal de bisschop Cornelissen naar Gaanderen terug om de mis te doen. Dus dat is wel een heel mooi moment eigenlijk.
0: Ja, dat is heel bijzonder eigenlijk hè, dat hij weer komt.
3: Ja,
0: want het is al een tijdje geleden dat
3: het
0: was.
3: Ja, ik begreep net van Jan dat het 20 jaar geleden was dat hij voor het laatst was. Dus dat is wel een speciaal moment.
0: Ja, maar hij wilde graag komen, begrijp ik.
3: Hij wilde heel graag in Gaanderen weer een mis draaien.
0: Ja, ja. En wat is er nog meer zondag?
3: We hebben dit jaar voor het eerst een prikkelarm uurtje. Die is van 12 tot 1. Dus voor de mensen die niet tegen en kinderen die niet tegen prikkels kunnen, die hebben dan eigenlijk het momentje dat zij kermis kunnen vieren.
0: Ja.
3: En dan gaan we in de middag hebben we Cabrio. Een band eigenlijk die traditioneel getrouw eigenlijk altijd bij ons op de kermis tegenwoordig op de zondag staat. En de café-tent, daar maken we eigenlijk een soort café Bolle Jan van. En daar komt Patrick Willemsen. En dat is echt een Amsterdamse zanger die eigenlijk een hele gezellige middag daar maakt.
0: Ja.
3: En in de avond dan hebben we weer Cabrio. En dit jaar komt Tine Zoekstra op zondagavond nog langs.
0: Ja, ook een bekende?
3: Ja, ja, hij komt uit Doetinchem. Dus ik denk dat er ook wel volk uit Doetinchem naar de Gaanderense kermis komt.
0: Ja, echt streekgericht allemaal.
3: Ja.
0: Ja. En dan de maandag, Jan?
2: Ja, de maandag beginnen we altijd traditioneel met het koningsschieten. En het vogelknuppel voor de dames. Daar beginnen we in de ochtend om 9:30 al mee. En die dag treedt de Perfect Showband op in de grote salontent. En in de café-tent hebben we een nieuwe groep kunnen strikken. En dat zijn de getapte jongens. En ook deze dag is alles gratis toegankelijk. Dus kom lekker feestvieren, zou ik zeggen.
0: Ja, en dan vertelde je ook iets over keizerschieten. Is dat ook op zondag?
2: Nee,
0: of maandag?
2: Dat doen we op dinsdagmiddag.
0: Ja.
2: En dinsdagmiddag is het keizerschieten. En dan gaan we met elkaar alle oud-koningen strijden om het keizerschap. En dat heb je dan voor 5 jaar.
0: Dat is een heel lange tijd eigenlijk. Hè?
2: Zeker een lange tijd en een hele mooie eretitel.
0: Het is ook iets speciaals, hè, geloof ik.
2: Het is echt speciaal.
0: Ja, ja. Dat was de maandag. Dan krijgen we nog de dinsdag.
3: Ja, Mike? De dinsdag gaan we de kinderen ophalen bij de basisscholen. Dat doen we eigenlijk met de hele schutterij. En dan gaan ze in één stoet naar het kermsterrein. En daar is dan de grote mini-playback show. En er zijn 13 groepen aan kinderen die meedoen dit jaar. Dus dat is eigenlijk een hele leuke middag voor die kinderen ook. Ja, dan hebben we aan de andere kant hebben we dan inderdaad het keizerschieten. En tijdens het keizerschieten hebben we Tuur en Mike in de café-tent. En s'avonds hebben we eigenlijk dit jaar wel iets speciaals, vind ik. We hebben dit jaar een beetje een thema aangebonden. En dit jaar is het de grootste après-ski-party van de Achterhoek. En daar komt Wiers in Spietsen weer terug. Die zijn al eerder bij ons geweest en dat is ons eigenlijk heel goed bevallen.
0: Yeah.
3: Dus die willen we heel graag weer terug hebben en dat is ons gelukt. En zij treden op in combinatie met de Lawine Boys, Jan Bichel en DJ Jurgen.
0: Ja, ook niet de minste eigenlijk. Hè?
3: Nee, dus dat is echt een soort après-ski avond. En het lijkt ons heel erg leuk als de mensen die komen ook verkleed komen. Om echt dat après-ski gevoel te krijgen. Ja,
0: helemaal in de stemming komen.
3: Ja, ja, dus als mensen nog een skipak thuis hebben of een ledenhoze, dan zou ik zeggen trek hem aan die avond.
0: Ja. Nou, dat was de dinsdag en dan woensdag dan is het afgelopen. Dan moet alles weer opgeruimd worden, Jan.
2: Ja, ja, ja. En we hebben gelukkig een hele grote groep vrijwilligers die ons daarbij ondersteunt. En alle handjes zijn natuurlijk welkom. Vorig jaar kwam spontaan de buurt zeggen, joh, Hoe laat beginnen jullie? Daar zijn we er ook met z'n allen. En dan zijn we gemiddeld met zo'n 25, 30 mensen die alle handjes weer uit de mouwen steken. En dan gaan we het terrein weer opruimen, zodat het weer een gewoon weiland kan worden.
0: Ja, ja, het is best wel groot allemaal, hè? Want zo groot is Gaanderen eigenlijk niet. Maar het hele kermisgebeuren, dat is best wel groot.
2: Nou ja, iedereen in Gaanderen ondersteunt ons. Ja. We zijn allemaal vrijwillig. We doen het allemaal op een vrijwillige basis. En daardoor kunnen we dit feestje ook met elkaar op deze manier vieren. En dat maakt het zo mooi, omdat we en traditie en feest met elkaar verbinden. En die gemeenschapszin, dat is het mooiste wat er is.
0: Ja, en iedereen is welkom. Hè? Mensen hoeven niet uit Gaanderen te komen.
2: Nee, zeker niet.
3: Iedereen is welkom, elke dag eigenlijk.
0: Ja.
3: Dus traditiegetrouw heb je wel vaak dat de zondag en de maandag heel veel mensen die eerder in Gaanderen gewoond hebben er speciaal voor terugkomen.
0: Ja.
3: Dus iedereen die zin heeft in een feestje komend weekend en de maandag en de dinsdag zijn van harte welkom.
0: Ja, nou zijn dingen gratis, maar er zijn ook bepaalde dingen die waar betaald voor moet worden. Hè? Hoe kunnen mensen aan kaartjes komen?
2: Nou, de kaartjes die kun je krijgen bij Koenders het Warenhuis in Gaanderen. In de voorverkoop. Aan de kassa zijn natuurlijk ook altijd nog kaarten verkrijgbaar. En een passepartout die kost maar €35. En dan kun je alle avonden gratis, of met de passepartout, naar binnen. En die €35 is om ons te kunnen ondersteunen en dit mooie programma te kunnen neerzetten.
0: Ja, en je wilde net ook nog wat zeggen, geloof ik?
2: Ja, wij hebben geen leeftijdsgrens.
0: Nee.
2: Dus iedereen is bij ons werkelijk welkom.
0: Ja, dat kan ik ook wel zien, hè? Want het is dus dingen voor kinderen, voor volwassenen, voor de wat ouderen, zal ik maar zeggen. En zelfs voor mensen die niet tegen herrie kunnen, hebben hier ook aan gedacht. Dat is
2: zeker
0: wel heel mooi.
2: Ja, het is de gemeenschapskind die staat bij ons bovenaan.
3: Ja. Het is echt voorgaanderen, doorgaanderen eigenlijk.
2: Precies. Ja. Mooie afkondiging, Mike.
3: Ja. En ik denk misschien nog wel goed om te benoemen, als mensen zaterdagavond geen zin hebben om in de rij te staan, kunnen ze zaterdagmiddag ook nog bij Koenders het Warenhuis alvast munten kopen.
0: Ja.
3: Dus dan hoeven ze s'avonds in ieder geval niet in de rij te staan.
0: Nou, dat is mooi gezegd inderdaad. En jullie hebben ook nog een website, hè? Daar kunnen mensen ook nog even op kijken. Kermisgaanderen.nl, dat is de website. En anders gewoon even zoeken. Dan kom je er vanzelf. Nou, in ieder geval een paar hartstikke mooie dagen komen eraan voor jullie.
3: Zeker.
0: En hopelijk komen er weer heel veel mensen op af en hebben jullie weer een mooie tijd.
3: Ja,
0: goed.
2: Dankjewel.
0: Jan en Mike, dank jullie wel voor de komst hier naartoe. En heel veel plezier en succes komende dagen.
2: Dankjewel.
3: Ja, dankjewel.
1: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: Een aparte uitvoering van Sweet Child of Mine was dat van Wierg Sint Spitsen. Komend weekend is het Open Monumentenweekend en uiteraard doet de gemeente Bronckhorst daar ook aan mee. En de afgelopen tijd hebben wij steeds aandacht besteed aan een bepaald monument te maken had met het thema. En vanavond gaan we het gewoon even hebben over wat er in Bronckhorst allemaal te zien en te doen is. En dat doen we met Harold Salomons. Goedenavond Harold en welkom.
1: Ja, goedenavond Yvonne.
0: Ja, het thema veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Is daar nog iets over te vertellen?
1: Dat zegt eigenlijk heel veel. Omdat de monumenteigenaren die spenderen heel veel tijd, energie, geld aan het onderhouden van hun monument. En dat kost heel veel energie dus, wat ik al zei.
0: Ja.
1: En je hebt te maken natuurlijk met verzakkingen, met scheuren in de muren. Nou ja, al die verhalen zijn bekend.
0: Mm-hmm.
1: Dus, maar die monumenteigenaren hebben zoveel passie en commitment met het monument. Dus dat ze veerkrachtig genoeg zijn om daar het monument te herstellen en in ere te behouden.
0: Ja, en het ook laten zien hè, aan de mensen op Monumentendag. Komend weekend is het weer zover.
1: Ja.
0: Wat is er allemaal te zien in de gemeente
1: Bronckhorst? We hebben dus nu 7 nieuwe monumenten die meedoen. Dus dat is heel mooi en heel fijn. Want de meeste mensen zijn toch wel heel nieuwsgierig. We hebben 7 monumenten, wat ik al zei, die open zijn. Onder andere de Kiefskamp in Vorde, die heeft van Noord meegedaan.
0: Mm.
1: En ook het stationsgebouw, het koffiehuis in Zelm, doet ook voor het eerst mee. Dus dat is super fijn dat die meedoen. En dat geeft mensen dus 2 dagen, komende zaterdag en zondag, de kans om te gluren bij de buren. En dat is gewoon superleuk. En er zijn allerlei activiteiten. We hebben hier in Zelm hebben we de Lambertikerk als centrale locatie. Dus daar zijn dus ook allerlei activiteiten. We hebben een show, een soort tentoonstelling van de monumenten in de gemeente Bronckhorst. Met een heel verhaal erbij. Lutger loopt hier rond. Smoksanne vliegt hier rond. Dus het zijn allerlei activiteiten die hier plaatsvinden in Zelm. Dus ik zou zeggen, start mooi vanuit Zelm.
0: Ja.
1: Drink een kop koffie en plan je route. En doe 2-3 monumenten per dag. Want het is gewoon zo overweldigend, al die monumenten. Het is echt, echt fantastisch.
0: Het zijn echt te veel. Hè? Maar zijn er nog monumenten waarvan jij zegt, van, nou, dat is echt wel heel erg de moeite waard? Of zeg je van, nou, dat is heel lastig?
1: Het is heel lastig. Iedereen heeft zijn eigen voorkeur.
0: Ja.
1: Ik ben zelf, mocht ik een kijkje nemen bij de Kiefskamp. En dat is gewoon heel mooi om te zien. Want dat gebouw is in 1776 gebouwd, het eerste gedeelte. En daar loop je door de tuin heen en je krijgt een indruk van de tuin. En hoe dat gebouw in de loop der eeuwen is ontstaan en bijgebouwd en gerestaureerd. Dat is echt een fantastisch monument. En natuurlijk, dan maken we een bruggetje naar de monumentenprijs. De boerderij De Selts in Vorden. Dat hebben jullie vandaag allemaal kunnen lezen in het Contact.
0: Ja. Het heeft ook bij ons op de site gestaan.
1: Ja, precies. Ja, dat klopt. Dus die gaat komende vrijdag hebben we de openingsavond. Die krijgt de monumentenprijs 2026 uitgereikt door de burgemeester. Op onze openingsavond. Dus dat is ontzettend leuk.
0: Heel bijzonder inderdaad. Ja. Ja, je zei al, vrijdag 11 september is de openingsavond. Staat er nog meer op het programma dan?
1: Ja, we hebben dus vanuit het thema veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid hadden wij bedacht. Dus dat één van die items, dat hebben we dus ongeveer 3/4 jaar geleden bedacht. Een van de items is het waterbeheer, de grondwaterstand. Wat ik al zei, fundamenten die verzakken, scheuren in de muren. Dus toen hadden wij bedacht dus dat het thema waterbeheer zou worden. En dat is nu een schot in de roos. Het blijkt in de media, overal hebben ze het over de grondwaterstand. Ja. Zeker na de droogte van de afgelopen maanden. Louis Lansink, beleidsadviseur van Waterschap Rijn-IJssel, die gaat een algemeen verhaal vertellen over hoe wordt de grondwaterstand in de Achterhoek in stand gehouden en hoe kunnen we het water behouden of versneld afvoeren. En die is ontzettend begeisterd. Dat is een ontzettend enthousiaste man. En die gaat ook vertellen over wat wij vroeger hier schijnen te hebben gehad. Dat wist ik ook niet. Allerlei watermolens die zorgen voor waterafvoer of wateraanvoer. Dus dat is het algemene verhaal. En het mooie is dat Ilko Schuur, van rentmeester van het Mettler, landgoed het Mettler, die hebben dus afgelopen jaren zijn ze heel druk geweest met een project om die grondwaterstand dus stabiel te houden. En ook te zorgen dus dat het water in de slotgracht dat zuiver blijft. Ja. Dat hebben ze gedaan met een aquaduct. En dus het is een fantastische avond. De eerste gedeelte is van 6 tot 8. En dat is zeg maar een gezamenlijke maaltijd. Dat is een bij de Gouden Karper in Hummelo. Dat is een soort netwerkborrel, netwerkmaaltijd. Voor monumenteigenaren en belangstellenden. Daarna, 7:45 inloop, is de lezing, wat ik al zei. Mm-hmm. Door Louis Lansink en door Eelco Schuur. En die is gratis te bezoeken. Dus ik zou zeggen, komt allen. Want Het is gewoon verschrikkelijk leuk en ontzettend interessant. Want je hebt het niet in de gaten, je ziet het niet, want het zit onder de grond. Maar het heeft wel degelijk invloed op gebouw, op alles.
0: Ja.
1: Dus de tweede gedeelte is gratis. Het eerste gedeelte is eerlijk gezegd al volgeboekt. Er komen ongeveer 60 mensen op die netwerkmaaltijd. En het tweede gedeelte, daar kunnen nog meer dan genoeg mensen bij. Want De Gouden Karper is groot genoeg om heel veel mensen te huisvesten. Dus,
0: dus voor iedereen die daar naartoe wil. Die
1: vrijdag
0: kan,
1: 11 september.
0: Die kan daar naartoe.
1: Ja, en dat is de opening nogmaals voor de Open Monumenten Weekend 12 en 13 september.
0: Ja, nou lees ik ook nog iets over het rondje Bronkhorst. Een autofietstocht.
1: Ja.
0: Wat is dat?
1: Ja, we hebben dus iets van, als ik het uit mijn hoofd zeg, 14 routes. Fiets, wandel en nu dit jaar is het rondje Bronkhorst erbij gekomen. Han van der Lans die heeft zich daar heel druk om gemaakt. Die heeft een route gemaakt van 62 kilometer.
0: Ja.
1: En kun je met de auto doen. En als je een elektrische fiets hebt, is dat ook redelijk goed te doen volgens mij. En daarin zie je dus heel veel van de bestaande monumenten. Dus als het mooi weer is, pak de fiets, pak de auto en rijd het rondje. Dus,
0: dan kom je heel veel monumenten tegen.
1: Heel veel monumenten, ja. En je kunt gewoon via de website kun je gewoon het volgen. Dus je weet ook precies waar je bent. En er komen de teksten in beeld van nou, dit monument waar u nu voor staat. Nou, een jaartal en architect als dat aanwezig is. Dus dat is een ontzettend leuk rondje.
0: Dat klinkt heel leuk. Ja. Dus als mensen dat willen doen, moeten ze even naar de website gaan. Ja, openmonumentendagbronkhorst.nl.
1: Ja.
0: Daar is alles op te vinden. Het is trouwens een hele mooie website. Want alle monumenten staan er volgens mij op uit de gemeente.
1: Met een mooie beschrijving. En het is volledig compleet. Dus dat heeft Han van der Lans zijn, ik zou bijna zeggen, dat is zijn levenswerk.
0: Ja.
1: En als je dat gedaan hebt en gezien hebt, dan moet je ook eigenlijk even het monumentenspel spelen. Want dat is ontzettend leuk.
0: Ja, valt niks mee te winnen, maar het is gewoon leuk.
1: Nee. Eeuwige eer en roem.
0: Ja, voor Han in ieder geval. Ja.
1: Klopt.
0: Goed, in ieder geval komend weekend Open Monumentenweekend. En er zijn weer heel veel monumenten te bekijken en te bezoeken.
1: En het wordt mooi weer.
0: Het wordt mooi weer. Nou, wat wil je nog meer? Dus zou ik zeggen, iedereen er lekker op uitgaan.
1: Zeker, zou ik zeker doen.
0: Ja, goed Harald. Dankjewel voor je komst hier naartoe. Ja. En ook dank voor alle andere bijdragen de afgelopen tijd. Want dat was natuurlijk erg leuk om te horen en te zien. En wie weet, tot de volgende keer.
1: Graag gedaan, Yvonne.
2: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: jouw regio.
1: Ik ben Nicole Verlonden. Twee matrozen uit Lochem en Vorden hebben taakstraffen gekregen voor het stiekem filmen en verspreiden van beelden van een seksuele ontmoeting met een vrouwelijke collega op een marineschip. De vrouw wist niet dat ze via een bewakingscamera werd bekeken. 10 tot 15 andere militairen keken mee en maakten ook nog eens opnames. De matroos uit Vorden krijgt 160 uur taakstraf en 2 maanden voorwaardelijke militaire detentie. De matroos uit Lochem krijgt 140 uur taakstraf en 2 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Samen moeten ze ongeveer 11.000 euro schadevergoeding betalen en een verplichte training volgen. De rechtbank noemt het gedrag volstrekt onacceptabel en stelt dat de mannen het vertrouwen van hun collega ernstig hebben beschaamd en een grote inbreuk hebben gemaakt op haar seksuele integriteit. Biologische boerderij Korenblik in Warnsveld vierde zaterdag het 35-jarig bestaan met een feestelijke open dag. Ruim 500 bezoekers kwamen langs voor rondleidingen, dieren, een rit met boerenwagen, de boerderijwinkel en de pluktuin. Kinderen konden meedoen aan activiteiten en zelf pizza maken. Met muziek, kraampjes en lekkernijen was het een gezellige en geslaagde viering van het 35 jaar biologische landbouw. Tijdens de 11e editie van de Charlotte Triathlon Eibergen deden ruim 150 individuele deelnemers en 20 teams mee aan 500 meter zwemmen, 22 kilometer fietsen en 5,5 kilometer hardlopen. Bij de mannen nam Marijn Binnenkamp tijdens het lopen de leiding over en kwam ook als eerste over de finish. Bij de vrouwen won Alanus Rondeel dankzij een sterk looponderdeel. Bij de teams ging de winst naar Rick Geesink, Myron Belsma en Colin Oosting. Het Eibergs kampioenschap ging opnieuw naar Mark Staring en Monique Giessen-Pracht. De organisatie kijkt tevreden terug op het evenement en heeft de 12e editie gepland voor 5 september 2027. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vanavond valt er buiige regen en vannacht klaart het ook weer geregeld op en valt niet meer dan een lokale bui. Het wordt minimaal 12 graden. Morgen breekt de zon regelmatig door en valt in de middag af en toe een bui. Lokaal komt het ook tot onweer. Het wordt een graad of 18 en er staat een stevige westenwind.
0: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie

0: Howling at the Moon hoorde je van Milo en je luistert naar Achterhoek Totaal. Het Vorders Mannenkoor bestaat dit jaar 90 jaar en houdt daarom een jubileumconcert. En bij ons in de studio is voorzitter Herman Vrielink. Goedenavond Herman en welkom bij ons.
1: Goedenavond, dankjewel. Ja,
0: alles is gefeliciteerd natuurlijk met het 90-jarig bestaan.
1: Dankjewel.
0: Ja, kun je iets vertellen over het Mannenkoor? Hoe is het ontstaan?
1: Nou, in 1936, dus 90 jaar geleden, was er een heropening van een fabriekshal van de Empo fietsfabriek die toen in Vorden stond. En toen had het personeel bedacht van, we kunnen ter gelegenheid van die opening wel eens een liedje zingen. En daar is het koor eigenlijk uit ontstaan. Later is het nog een tijdje Kunst naar Arbeid geheten. En in 1937 heet het al Vorders Mannenkoor. Maar in 1936 is het dus ontstaan uit de Empo fietsfabriek. Maar nu is het uiteraard voor iedereen, of kort daarna was het voor iedereen al om deel te nemen.
0: Ja, ja, want er kwamen ook mannen van buiten de fabriek. Hè? En daarom is de naam ook veranderd.
1: Ja, precies.
0: Ja. En hoeveel leden hebben jullie?
1: We hebben op dit moment 38 leden.
0: Ja.
1: En we zingen vierstemmig. En gelukkig zijn de stemgroepen redelijk gelijk verdeeld. En daardoor is het met 38 personen nog goed mogelijk om vierstemmig te zingen.
0: Ja. En ook een beetje qua leeftijd gevarieerd?
1: Nou, de oudste is 87 en de jongste is 42. Maar als je kijkt naar de opbouw van de leden, er zijn een aantal mensen die zijn al 55 of 57 jaar lid. Dus die zijn op hun 25ste of zo al lid geworden. En dat zien we dus op dit moment eigenlijk gezegd niet. We mikken misschien wel op een wat jonger publiek, maar je moet gewoon realistisch zijn en zeggen van nou, als mensen op hun 50ste nog willen beginnen te zingen, dan zijn ze heel erg hartelijk welkom.
0: Ja, waarom
1: en
0: ook
1: natuurlijk
0: niet
1: ook wel eerder, maar ja, de praktijk is dat niet zo vaak gebeurt.
0: Nee. Wat voor repertoire hebben jullie?
1: Ja, dat is eigenlijk heel erg afwisselend. We zingen wel in 6 of 7 verschillende talen. We hebben natuurlijk wel een aantal echte klassieke Griekse of Latijnse nummers, zoals Panis Angelicus en Benedictus, echte mannenkoor nummers. Ook wel een aantal uit Oost-Europese landen. Maar we zingen de laatste jaren ook steeds meer in het Engels. En in het Nederlands, we hebben nu bijvoorbeeld op het repertoire staan Oceaan van Raccoon en Als het Golf van de Dijk en Pastorale van Ramses Shaffy en Lisbeth List.
0: Ja.
1: Om maar eens een aantal nummers te noemen. En ook nog wel in Duits, we hebben een soort van drinklied Aus der Traube. Dat is een heel mooi lied. En we hebben zelfs nog een lied in de kikkertaal, dat heet Zabe. En dat is altijd hilarisch en dat doet het erg heel erg goed bij het publiek.
0: Dat geloof ik graag, ja. En hoe komen jullie aan de nummers?
1: Nou, we hebben een dirigent, die moeten we zeker noemen, Christo Gwenhoff. Daar zijn we heel erg wijs mee met Christo. Die is voorzitter eigenlijk van de muziekcommissie. Of er zitten een aantal leden van ons zitten daarin. En Christo heeft, formeel niet de voorzitter, maar hij is wel een hele grote stem in wat wij dan gaan zingen.
0: Ja.
1: Maar dat wordt dus in de muziekcommissie wordt het uiteindelijk bepaald.
0: Ja. Maar hebben jullie ook zelf inspraak? Als iemand zegt van nou, zouden dat nummer eens kunnen doen?
1: Ja, nee, natuurlijk. We zijn één koor en als iemand een idee heeft, dan oppert hij dat bij de muziekcommissie en dan komt het er wel of niet door.
0: Dat mag gewoon.
1: Ja, zeker.
0: Hebben jullie veel optredens?
1: Ja, een keer of 5 in het jaar, zeg maar. 4 mei staan we altijd bij de dodenherdenking. Zingen we in de kerk en op het kerkhof. We hebben in het voorjaar ook meestal wel een optreden in een verzorgingshuis of ergens anders. Net voor de zomer hebben we altijd het zomerconcert. We noemen dat het vrolijkste concert van het jaar.
0: Ja.
1: En dat is de laatste paar jaar in de Lindense Molen geweest, in het theater Onder de Molen. En dat is heel knus.
0: Ja.
1: En niet ideaal om op te treden, maar wel supergezellig. Daarnaast hebben we nu natuurlijk het jubileumconcert op 10 oktober. En we hebben ook jaarlijks een kerstconcert net voor de kerstdagen.
0: Ja. Ja, en vertelde je, jullie doen ook iets met het Achterhoeks Mannenkoor? Daar zijn jullie ook onderdeel van of zo?
1: Ja, het is zo dat Christo Gwenhoff, die heeft 3 koren onder zijn hoede. Dat is het Borculo's Mannenkoor, het Ulfs Mannenkoor en het Vorders Mannenkoor. En samen vormen wij het Achterhoeks Mannenkoor.
0: Ja.
1: Dat is ontstaan bij de Special Olympics die toen in de Achterhoek waren. En toen werd Ulfs gevraagd om in de Vijverberg, in Doetinchem, het Graafschapstadion, wat te zingen. Maar ze zeiden van ja, het moet eigenlijk iets massaler. En toen is dus ontstaan dat we met 3 koren samen zingen. En we hebben onder andere ook wel een keer opgetreden In Renkum bij de herdenking van de parachutisten, zeg maar.
0: Ja. Dus eigenlijk, jullie doen van alles eigenlijk.
1: Wij doen van alles en we zingen nu 22 december is er weer een kerstconcert van het Achterhoeks Mannenkoor in de Catharina Kerk in Doetinchem.
0: Ja, nou dat duurt nog even. We hebben eerst het jubileumconcert op 10 oktober.
1: Ja, zeker.
0: Wat hebben jullie daar op het programma staan?
1: Nou ja, een aantal van die nummers die ik net noemde, die zingen wij. Dus Nederlandstalig, Engelstalig, Duitsstalig. Maar daarnaast hebben we een paar gasten. Dat is het strijkensemble Antonio. Dat is Jaap van Elst uit Vorden. Die heeft een aantal leerlingen onder zich die viool leren spelen. En die doen dus mee met het concert. Een stuk of 12 leerlingen onder leiding van Jaap. En we hebben dat vorig jaar met de kerst ook gedaan met de Achterhoeks Mannenkoor. Maar dat is echt een fantastische begeleiding. En dat voegt echt wat toe aan onze zang. En daarnaast hebben we Cleo Vlogman uitgenodigd. En Cleo is een Vorderse zangeres. Die onder andere ook bekend is van The Voice of Holland. Daar heeft ze aan meegedaan dit jaar. En niet heel veel uitzendingen. Maar wel, ze kan fantastisch zingen.
0: Ja.
1: En nou ja, daar hebben we ook hoge verwachtingen van. Ze zingt een aantal nummers samen met ons koor en een aantal nummers solo.
0: Ja.
1: Maar daardoor denken we echt dat het een fantastisch mooi concert kan worden.
0: Ja, het gaat plaatsvinden op 10 oktober. Waar gaat het plaatsvinden en hoe laat begint het?
1: Het begint om 19:30. En de toegangskaarten die kosten €20. Dat moet ik wel even bijzeggen.
0: Mm-hmm.
1: Die zijn binnenkort bij de Bruna in Vorden verkrijgbaar. En ook via koorleden. En dat is in de Sint-Martinuskerk in Baak.
0: Ja.
1: En het is een beetje tegenstrijdig, want we denken, ja, Vorders koor. En dan ga je naar Baak om zo'n concert te doen. Maar dat heeft te maken met de ruimtes die beschikbaar zijn. En de Christus Koninkerk in Vorden, daar hebben we meerdere jubileumconcerten gehouden in het verleden. Maar die heeft 27 september haar laatste dienst. En dan wordt het in principe overgedragen aan de koper die er appartementen van maakt.
0: Ja.
1: Dus daar kunnen we niet meer terecht. De kerstconcerten die zijn altijd al in de Dorpskerk. En we wilden eigenlijk ook wel net iets anders. Nou, en andere locaties zijn eigenlijk niet geschikt. En we hopen ook op een hele goede opkomst. En ik moet zeggen, de kerk in Baak heeft een fantastische akoestiek. En de belichting en geluid en dergelijke is daar allemaal al voor elkaar. Dus wij denken dat het een heel goede locatie is om een mooi concert te geven.
0: Ja, het Vorders Mannenkoor gaat optreden in Baak. Wordt het eigenlijk.
1: Ja.
0: Het. Dan heb je ook nog een speciale actie voor inwoners van Vorden die in 1936 geboren zijn.
1: Ja, dat hadden we bedacht. Dat alle inwoners van Vorden die in 36 geboren zijn, dus in dit jaar ook 90 worden, die mogen gratis ons concert bezoeken.
0: Ja.
1: En die moeten zich dan wel even melden. En dan zorgen wij ervoor dat ze een kaartje krijgen.
0: Nou.
1: En als het nodig is, ook nog vervoer.
0: Ja, nou dat is leuk geregeld. En hopelijk wordt daar gebruik van gemaakt.
1: Ja, nee, dat zouden we erg leuk vinden.
0: Ja, nou, dat is nog even afwachten dus. Eerst het concert op de 10 oktober in de Sint-Martinuskerk in Baak. Iedereen die er naartoe wil, die kan een kaartje kopen. Of moeten ze die van tevoren kopen of kunnen het ook aan de deur?
1: Nou, dat ligt aan. Dat zouden we erg leuk vinden.
0: Ja, nou, dat is nog even afwachten dus. Eerst het concert op de 10 oktober in de Sint-Martinuskerk in Baak. Iedereen die er naartoe wil, die kan een kaartje kopen. Of moeten ze die van tevoren kopen of kunnen het ook aan de deur?
1: Nou, dat ligt aan. Als er nog plek is, dan kunnen ze ook aan de deur. Maar ik zou voor de zekerheid van voren even naar de Bruna gaan.
0: Ja, dan weet je

0: Wannabe van de Spice Girls was dat. En daarmee besluiten wij deze uitzending van Achterhoek Totaal van 8 september. We hadden de kermis in Gaanderen. Mike Klenner en Jan Kuperijen die waren hier om daar van alles over te vertellen. En Harald Salomons die heeft verteld wat er op Open Monumentendag in de gemeente Bronckhorst allemaal te zien en te doen is. En tenslotte spraken we over het Vordens Mannenkoor dat 90 jaar bestaat. En een concert geeft binnenkort. En daar heeft Herman Vrielink van alles over verteld. Heb jij iets voor een van onze uitzendingen en wil je dat we daar aandacht aan besteden, dan kun je dat aan ons laten weten via de mail redactie@radioideaal.nl. Daar mag je het naartoe sturen en dan kunnen wij contact met je opnemen. Straks na 7 uur dan kun je weer mee met Frank op avontuur tijdens het programma Avontuur. En daarna is Ronald er ook nog met de muziekparade. En onze site radioideaal.nl, daar kun je altijd op kijken en vind je van alles over ons en ook kun je programma's terugluisteren. Dit programma werd vanavond gemaakt door Frank en Yvonne. Wij bedanken je voor het luisteren. Nog een prettige avond en tot de volgende keer.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weer.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijt maar weg.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
5: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
6: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
7: En dat maakt het verschil in het veld.
6: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Robert Walters met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letchert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
10: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
11: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
12: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
9: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister.
13: Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekkingen met Rusland wil behouden. Maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaanoever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.
14: Dag buurvrouw.
15: Hey buurman.
14: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
15: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
16: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.

0: Avonduur met Frank Rutte.
1: Vroeger, of lang geleden misschien ook wel, was je fan van de Beatles of van de Rolling Stones. Maar nooit tegelijk. Beetje vreemd. Maar eerlijk gezegd ben ik van beide fan en een mooie reden daarom om deze avontuur te beginnen met deze oude helden van weleer. Uit 1969 kwam dat nummer van de Beatles, Get Back. En uit 2023 nog niet echt zo'n hele oude, de Rolling Stones zojuist met Angry. Goedenavond overigens. Het is weer tijd voor avontuur. Elke dinsdagavond tussen 7 en 8 uur hier op Radio Ideaal. De gezelligste van de Achterhoek. En verre daarbuiten tegenwoordig. Met vanavond natuurlijk de album van de week. En die is deze week van een Noord-Ierse gitarist. Hij is helaas niet meer onder ons, maar wie het is en welk album, rond de klok van 7:30, zoals gebruikelijk. En wie het vorige uur heeft geluisterd, daar waren twee mensen van de Gaanderense kermis aanwezig. Ik kreeg de vraag of ik twee passepartoutkaarten wou verloten en dat wil ik natuurlijk altijd. Dus ik mag ze weggeven. 12, 13 en 15 september. Heb je interesse? Stuur gewoon een appje naar de studio. Het telefoonnummer dat is 0314 377 970. Dus alleen appen dan, hè. Niet bellen. Alleen appen 0314 377 970. Voor twee passepartoutkaarten. Genoeg praat. Ik had het juist over helden, de Beatles en de Rolling Stones. De Script, die hebben er een liedje van gemaakt. Hoe kan het dan nog anders, hè? Superheroes.

allemaal springen. Van Halen met Jump. En dan over superhelden gesproken. De drummer van Van Halen die is namelijk van Nederlandse komaf. En die heeft vorige week een lintje gekregen. Dat is wel een hele eer, lijkt mij. En het is ook een superdrummer dus. Maar dit is te zien. De stem die fluistert in de nacht.

0: für deinen Dealer mit dem Lächeln im Gesicht.
1: Ja, und warum?
2: Und warum?
1: Inderdaad. Und warum? Tic-tac-toe was het gelijk wel die Duitse muziek-ecke hier op Radio Ideal tijdens het programma Avontuur. Of misschien kunnen we wel Abenteuer zeggen. Maar goed, daarvoor hoorde je Till Lindemann natuurlijk met Der Reutler.
3: Het avontuurtje, album van de week, deze week.
1: Ja, deze week, ja. Het is geen Duitsstalige plaat, hoor. Gary Moore. Daar hebben we het over. Gary Moore was een Noord-Ierse gitarist die uitgroeide tot een van de meest invloedrijke blues-rockmuzikanten van zijn generatie. Geboren in Belfast in 1952 en toen stond hij al op 6-jarige leeftijd op het podium en vanaf dat moment was de toon gezet. Moore speelde in bands als Skid Row, Thin Lizzy, Coliseum 2, maar zijn echte doorbraak als soloartiest kwam in 1979 met Parisian Walkways. Zijn virtueuze gitaarspel, krachtig, emotioneel en altijd herkenbaar, maakte hem geliefd bij zowel rock als bluesfans. In 1990 verscheen het album Still Got the Blues, een mijlpaal in zijn carrière. Moore keerde hiermee terug naar zijn blueswortels en vond een nieuw internationaal publiek. Het album bevat een mix van eigen nummers en klassiekers, uitgevoerd met een intensiteit die alleen Moore kon neerzetten. Opvallend zijn de gastbijdragen van blueslegendes Albert King en Albert Collins, die Moore's status als gitarist van wereldklasse onderstrepen. Het titelnummer Still Got the Blues groeide uit tot een tijdloze klassieker en het album werd zijn best verkochte release ooit. Zelfs goud gecertificeerd in de Verenigde Staten. Met Still Got the Blues bewees Gary Moore dat pure emotie, vakmanschap en een Gibson Les Paul genoeg zijn om een album te maken dat decennia later nog steeds raakt. Een plaat die niet alleen zijn carrière opnieuw definieerde, maar ook een nieuwe generatie luisteraars kennis liet maken met de kracht van de blues. Still Got the Blues ga ik niet draaien, maar ik heb er wel twee anderen uitgezocht. Oh Pretty Woman, die hoor je zometeen, maar eerst is dit Moving On, Gary Moore.

afkomstig van het album van de week. Still Got the Blues. Gary Moore was dat. Ja, met Oh Pretty Woman en daarvoor hoorde je Moving On. Ik heb hier nog twee paspartoutkaarten voor de Gaanderense kermis, moet ik zeggen. Wil je hier nog kans op maken? Dat kan nog. Stuur even een appje naar de studio 0314-377-970. 0314-377-970. En hier liggen twee paspartoutkaarten dus. En iemand, een bandje die daarop speelt of optreedt, dat zijn de Boetners. Hier zijn ze met Mim Brommer.

alweer 30 jaar oud, zie ik hier, 1996. Bryan Adams met The Only Thing That Looks Good. Dit zijn de Prodigal Sons met Erwin Nijhoff. You Still Think.

Partridge Family, die tv-serie die over hun ging. We gotta get out of this place. Ja, dit is de laatste van vanavond, van deze editie van Avonduur. Zometeen is Ronald er met zijn muziek praten. Dit is Def Leppard, Pour Some Sugar. Fijne avond nog, hoi.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij CQTech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via cqtechnederland.nl.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQTech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar cqtechnederland.nl.
3: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kiesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
4: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Robert Walters met het NOS Journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
7: The stretch is all the way from Glasgow and Edinburgh right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow, where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far-reaching impact.
6: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
8: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen. Om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Naar nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
6: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Drie Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmé Brugts, Kerstin Kasperij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

avond dan. Vooruit dan maar. Een goedenavond. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Muziekparade. En via de zenders van Radio Ideaal natuurlijk. Op deze 8 september 2026. Regenachtig op het moment. Vandaar Spring en de Groot. Het nummer Waterdicht. We begonnen met The Faces. Je hoorde Stay With Me uit de jaren 70.

Oh, kan muziek toch mooi zijn. REO Speedwagon. Met het hele mooie Take It On The Run. De Mavericks voor elk feestje beschikbaar. All Over Again. En To alias Gerard Cox. Het is weer voorbij, die mooie zomer. En dat is helemaal waar. Radio Ideaals muziekberaden. Tot aan 10 uur vanavond.

ruim 50 jaar oud dit nummer. Door de Hollies uit 1973. The Day That Curly Billy Shot. Wat een drama was dat destijds. Concrete Blonde uit de jaren 90 draaiden we nog daarvoor met het mooie verhaal over Joey. En ook Bluff, de mannen van de Zeelandse stranden, zullen we maar zeggen. Alles is liefde uit de gelijknamige film uit 2007 destijds. Ruim 6:30 geweest. We gaan door met muziek uit Nederland. En deze stem die herkennen we allemaal.

album hebben ze gemaakt. Tenminste, in Nederland. Need You Now. Daar komt ook dit mooie Run To You vanaf. We hebben het over Lady Antebellum. Wie weet hebben ze nog wel meer albums. Niet in Nederland uitgebracht, helaas. Je hoorde onze sympathieke Belg nog voor Lady Antebellum. Yves Segers kwam voorbij, het nummer over Sarah. En die o zo bekende stem van Peter Koelewijn. De tijger is los. En we gaan terug naar die...

0: je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
0: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
6: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
5: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor hun huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
7: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
5: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het twee weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

Hij brengt nog steeds muziek uit, deze Bryan Adams. The Ballad of Terry Fox. Goedenavond, welkom bij het tweede deel Muziekparade via de zenders van Radio Ideaal. Deze dinsdag 8 september 2026. We begonnen met Lietse Hille. En ik kwam je tegen in de regen, wat toepasselijk vandaag. Kim Wilde direct erachteraan. Never Trust a Stranger. En nu de Rolling Stones.

wie herkent de stem nog van Jan Rot? Een rocker in Holland. Onze eigen Belinda Kinnaar, die draaide we nog daarvoor meer dan genoeg. En uit de jaren 60 al. De mannen van de Rolling Stones. Je hoorde It's All Over Now hier in de Muziekparade. En dit is muziek van Supertramp.

wie kent ze niet? De mannen van de Bellamy Brothers. En samen met Halleur dit keer. En Send Me Your Letter, Amanda. Steve Winwood en ook Supertram, die kwamen voorbij. Straks nog een dialectnummer. Nu eerst gaan we naar Volendam met de drie J's. Hier is Los Vast.

Radio Ideaal. Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek. Muziekparade.

Driemaal muziek van eigen bodem achter elkaar. Het wordt wel Engelstalig. Deze van Diesel, een Nederlandse band in de jaren 70 en 80. Down in the Silver Mine. De Hudsons, onze dialectplaat voor dit uur. Ai, graag wilt soepen, bel Dan en Bob. En de mannen van de 3J's uit Volendam. Die worden losvast. Een nieuw werk voor de mannen. Nou, kwart voor 10 al geweest. We gaan op naar het programma Bullrock. En dat doen we met een aantal gitaren.

van Crosby, Stills, Nas & Young. En nu vertolkt door ons eigen Albert West aan het einde van deze aflevering Muziekparade. Ik ga met je mee. Fleetwood Mac draaiden we nog. En Queen, Hammer to Fall. Bedankt voor het luisteren. En maar graag tot volgende week. De laatste is van de Beatles. Hey.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. 1,5 week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
2: En ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft... het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
1: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij NETS, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van NETS opstapt.
3: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get NATS up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
1: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

U luistert naar Bull Rock Radio. De beste muziek, gedraaid door de slechtste DJ's ooit. Bull Rock. Onthoud die naam.

0: Ja.
1: Ja, het is weer dinsdagavond en we mogen weer, zoals dat heet. Het is weer bullrock tijd. En we zitten at HJ's. We hebben de rommel laten staan vorige week. En,
0: we mochten. Ze moesten de hele week hebben ze buiten gegeten. Ja. Kon ik was mooi weer, denk ik wel weer. Dus,
1: denk ik wel. We praten half september inmiddels. Ja. De mais is er bijna af, denk ik.
0: En wij vonden het niet erg om even gewoon elke Chinees te halen hier aan de buurt te zitten. Dus ja, kon niet meer komen.
1: En je had hem al gehoord aan mijn linkerhand de maandag was het Chinese mengpaneeltje. Een diepe buiging voor meneer Christian.
0: Ja, als het gaat, dankjewel André. Maar ik maak het verprutst het altijd. Dus vorige week was ze heerlijk. Ging alles weer mis. Dus dan gaan we die keer misschien wel weer overtreffen. Je weet het maar nooit. Hè?
1: De lat ligt laag, de drempel is hoog.
0: We hebben vorige keer moeten herstarten alles. Dus we hebben een high-fee monokwaliteit. Maar laat de techniek maar aan de kant. Ik kan gelukkig niet alleen. Ik heb ook mijn vaste sidekick ook meegenomen.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, dat is Gerard.
1: Het is al avond.
2: Avond.
0: Goedenavond. En we hebben ook de
1: moeten mensen even laten geloven dat het dinsdagavond 10:00 is.
0: En is het ook, het is donker.
2: Oh ja,
0: dat was het. Maar welk huis zitten we, Gerard?
2: Volgens mij zitten we in het centrum van Laren bij de korte nummer 6, BHJ.
0: HJ? Dag, HJ.
2: Onze vaste helpen met de boerrok natuurlijk, uiteraard.
1: En een van de vaste luisteraars naast Pien uit Velswijk en Richard uit Lochem. En we hebben Jeroen in Barculo. En we hebben Henk W. op de Brenner.
0: Juist toch, en daar waren ze.
1: Tot zover bekend waren dat onze luisteraars.
0: Ja, dat is uniek.
1: Als je luisteraar bent, meld je aan met een briefkaart.
0: En een gratis t-shirt.
1: En een gratis t-shirt als je luisteraar bent. Dan kunnen wij, als er een keer een festival is, dan kunnen wij de luisteraars er makkelijk uitpikken.
0: Ja.
1: En dan kunnen we een diepte-interview houden of zo. Misschien
0: hebben we een keer wat. Ja, dan kunnen we kijken hoe.
1: Hoe kom jij aan een t-shirt? Ja, ik luister. Oh, ben jij dat?
0: Ja, we hebben wat een reflectie nodig. Maar je. Dankjewel dat je bent. Ja, dat je hier mocht zitten. Aan uw kant houden.
3: Welkom. Per uitzending gaat natuurlijk de huur wel omhoog.
0: Ja, we hebben hier binnen ook een aantal sloepers. Dus,
1: Maar kijk wat we binnenhalen aan rechten, jongen, je wordt er stil van.
3: Ja.
1: Maar jij bent van de belasting, dus ik mag er helemaal niet hard op zeggen.
3: Al die sponsorgelden niet binnenkomen.
1: En allemaal in natuur, jongen.
0: Dit is hier geweldig.
1: De wagen van de Grolsrit af en aan. We begonnen met een dame, zoals we altijd met een dame begonnen. In dit geval was die Joan Jett en de Blackhearts, bekend voor de wat oudere luisteraar van de Runaways tussen 1975 en 1979. En sindsdien voor zichzelf begonnen. Het volgende liedje wat we gaan draaien is van Rush, het heet Tom Sawyer. En dat komt uit hetzelfde jaar. Als je het weet welk jaar dat is, mag je een mailtje sturen naar
0: info@boerrock.nl of via de website de contactenformulier en dan rammel je even met de vingertjes op het toetsenbord in wie je bent. Oh, dat kan ook met een mobiel trouwens. En dan, maar de mooiste vinden we nog steeds, stuur een aanzichtkaart. Want we hebben een lieftalige Ronnie Degen.
1: Ja.
0: En toevallig werk je daar ook. En toevallig ook de eigenaar. Maar maakt allemaal niet uit. Maar hij pakt een aanzichtkaart op en die hangt hij aan zijn prikbord. En dat vind ik toch altijd leuk. En hij heeft al zoveel.
1: De vakanties zitten er net op. Misschien heb je een mooie aanzichtkaart van groeten uit Zürichzee of zo.
0: Ja, daarom is het. Het is Deventerweg 67 F. Ja, ik haal ze allemaal door elkaar. F. En dat is de Helderop Studio. Dus als je daar naartoe stuurt, dan krijg je sowieso een heel familiepakket aan shirts. Ik ben nu eigenlijk wel, maar ik vind het wel leuk. Ja.
1: En als je het echt heel koud hebt, dan doe je een S'je, dan gebruik je hem als muts.
0: Of XXXL, als je niet heel breed bent, kun je hem ook gebruiken als nachtjapon.
1: Ja, of als tent.
0: Tent, ja.
1: Dat is heel attent.
0: Attent, ja.
1: Goed, nogmaals dank aan Radio Ideaal en Achterhoek Radio voor het mogelijk maken van de broadcasting en al die andere stations die het illegaal doen. Daar gaan we het later nog over hebben, omdat HJ van de belasting is.
0: Ja, dat moet allemaal goed.
1: Dus we gaan luisteren naar Tom Sawyer van de firma Rush. En dat is een Canadese prog-rock formatie vanaf 1968 al. Dus hij is al begonnen.

0: Ja.
1: Oh, wat doe je nou, joh?
0: Ik vind het oud.
1: Ja, je vindt hem zelf oud. Ja,
0: is ook, nee, dat denk ik helemaal niet.
1: Oh, nee, dat dacht ik. We doen een handmade fade-out.
0: Ja, ik hielp mee met de fade-out.
1: Oh, dan was jij dat.
0: Nee, er was een fade-out. Ik hielp mee. Maar
1: oh, dat geeft niks. Goed, dat is zover Tom Sawyer van Rush. En we gaan verder. Ja, dat vind ik zelf wel interessant. Nick Cave heeft een... nou, dat is al jaren geleden. Had hij een plaat gemaakt. Murder Ballads. Liedjes over... over moordenaars eigenlijk. En Kylie Minogue is het bekendste wel. De Red Roses. Dit is het nummer wat ik uitgekozen heb. Dat doet hij samen met P.J. Harvey. En dat gaat over een Amerikaanse crimineel. Henry Lee heet de man. En die wordt, wordt verdacht van 350 moorden.
0: Dat is een leuk aantal.
1: En daar heeft die politiecommissaris was aan teller geweest. En die kwam aan 3000. En die man heeft dus, was verdacht van 350 moorden. Maar hij bekende er 3000. En toen is het hele politiesysteem in Amerika kwam in de war. Maar het was nog nooit eerder gebeurd dat meer... Goed. Lang verhaal kort. Henry Lee en PJ Harvey en van de album Murder Ballads. Ga dat alsjeblieft luisteren. Dit liedje heet Henry Lee.

0: Hey Maris, wil je een vluggetje of de volle minuut? Boerrock FM.
1: Ja, dat kan ook, hè? Ja. Zo kan het ook. Dat was Gerrit-Jan in de betere dagen. Goed.
2: Nee, ze hebben hier niet, hè? Vorige week ook al niet.
1: Gerrit-Jan is naar de Savatage.
2: Ja, maar dat was al heel lang geleden, toch?
1: Ja, maar hij gaat een hele Europese tournee. Ik weet niet waar hij nu zit. Ja, elke zaterdagavond zit hij bij
2: Savatage. Maar hoe doet hij met onze bandjes allemaal dan? Hij moet er van alles regelen.
1: Hij heeft volgens mij de regeling klaar. Hij heeft mij een telefoonnummer gegeven van de zanger van de Bruce Springsteen coverband. Oh, de Bruce Brothers. Dan gaan we volgende maand gaan we daar een diepte-interview mee houden. Ik moet nog wat vragen bedenken. Dus als je nog vragen hebt, stuur een mailtje naar
2: info@boerrock.nl.
1: En dan gaan we die vraag stellen.
2: Ja, en dan mag van alles zijn. Wat is je naam?
1: Ja.
2: Hoe heet je?
1: En waarom ben je in godsnaam een Bruce Springsteen coverband begonnen?
2: En waarom met de Horny Horns? Waarom Horny?
1: Ja,
2: horny?
1: Ja, ja, ja. Kan allemaal vragen zijn. Ja. Op de achtergrond, liedje 4, liedje 5, liedje 6 al een liedje van Iron Maiden. Iron Maiden heeft inderdaad wel een cover. Een cover in Prodigal Son. Ik weet niet of Erwin Nijhoff mee luistert.
2: Ja, dat hoor hij wel, maar hij kon het even niet vinden, zegt op de radio.
1: Oké, okay, maar ik heb het idee dat de bandnaam hiervan afgestemd is. Maar we moeten stoppen met praten, want Paul Diano begint.

0: Na dit eerste kwartet is Christian aan zet.
1: En zo is het. En Jolanda ligt nooit, dus waarom nee. Dit keer? Dus,
2: Je is er ook niet bij, ik heb nee. De uitzending. Maar dan
1: praat ze er wel.
2: Ja, normaal. Ja.
1: Gelukkig hebben we op band.
2: Ja, ja dat kan tegenwoordig.
1: Na de eerste vier liedjes mag jij carte blanche doen. En wat heb je dit keer voor ons meegebracht?
2: Ja, nou, toch maar eens een keer wat impultje hebben. Normaal probeer ik jou altijd te ergen met Pink Floyd. Maar ja, nu heb ik toch Pearl Jam gedaan. Waarom? Even heel goed nadenken. Ik ben bij de Zwarte Cross geweest. En dat was vrijdagmiddag. Eind van de middag was Pearl Jam coverband daar. Ik ken die jongens niet. Ik heb vol verwachting geluisterd. En ze begonnen zometeen met dit nummer. Net het nummer, dat is een heel bekend nummer van de album 10. Maar daarna hebben ze heel veel andere nummers gespeeld. Ik denk, nou, normaal zijn het de best of. Nee, dat waren ze allemaal niet. Het was echt wel heel veel onbekende, lekker. En de zaal was
1: voor
2: echt...
1: Voor een fan wel ja, fijn om te
2: een beetje er ging crowdsurfing over de heen en zo. Dus het was wel leuk om te zien. En ik denk, wat zeg je, Gerard?
3: Dat was toch Laurens Mul die dat zong, of niet?
2: Ja, ik weet de naam even niet, maar ik kan...
3: Van een bandje van Hendrik Jan Lovink.
2: Oké, die waren dat al. Ik vond het heerlijk.
1: De Back Corner Boogie Band.
3: Ja, die daarna, hoe deed ik alweer?
1: Die andere.
2: Ja,
1: Hilltop Harlers.
2: Ja, oké, maar er waren dat samengesteld en ze deed even toch even een pultjammetje. En zet hem maar aan.
1: Ik zet hem gewoon aan.
2: Ik hoor iemand. Ik heb de live-uitvoering gedaan. Het is de live-uitvoering van Release, van het laatste nummer. En daar begonnen ze dus mee. Dus ach ja.
3: Mooi.

0: Ja, mooi, hè? Mooi, André. Hè?
1: Ja, mooi.
0: Ik vind het wel mooi, maar ik zal het even
1: gaan. Nee, ik vind, Pearl Jam kan ik heel goed verteren. Dat gaat helemaal dankjewel. Goed.
0: Maar ik ga even de les instarten.
2: Moet je wel even. Is Bruce Springsteen.
0: Ja. Ja, we hebben geen GJ nu, hè? Dus moet
1: nee, we hebben geen GJ bij Savatage.
0: Ja, ja. Dus de Europese tour.
1: Ja. hij komt overal. Ramona rijdt, hè?
0: Oh, dat is waar. Oh, dat heeft hij goed voor elkaar.
1: Met de Volvo, ja.
0: Secretaresse. Huisvrouw, wederhelft van Gert-Jan.
1: En met de socials.
0: Socials en media, ja. Het is niet te
1: geloven. Gert-Jan de Bentjesman heeft goed van elkaar. Eén probleem, er zitten twee ramen in de auto. Eentje wil niet open, de ander wil niet dicht. Dus een beetje afhankelijk van waar je zit, als je het koud hebt of niet. Maar voor de rest een prima auto.
0: Okay,
1: een Zwitserse makelij, dus dat markeert
0: het ook een keer. Oh, die zit nog steeds die groene bak.
1: Ja, nee, ja. Blauw. Ja.
0: Oh, blauw, of voorheen had ze een groene kliko.
1: Ja, daarvoor was hij groen.
0: Ja.
1: Is nu blauw.
0: Maar jij hebt een Bruce Springsteen lesje.
1: Ja, liedje 6 Bruce Springsteen les in aanloop van het mega marathon, mega uitzending en het live event op de eerste zaterdag van november.
0: Bij welke van die luisteraar die in de auto zit en denk, hey, wat voor band?
1: Bullrock Festival, zoals dat heet. De eerste zaterdag van november. En dit jaar is dat, doe ik even uit mijn hoofd, 7 november.
0: Ja, heel goed, ja.
1: We hebben in de afgelopen, nou, wat zullen we zeggen, 15 jaar elke horecagelegenheid in Larenau gehad. We hebben tenten gehad, we hebben showrooms gehad, we hebben bij unieke uitjes gezeten, we hebben in schuren gezeten. En dit jaar gaan we naar Witkamp.
0: Ja,
1: daar zijn we nog nooit geweest. Dus, en Harold zei, kom maar, zei hij.
0: Ja. En dus, we mochten eigen muziek neerzetten. Dus,
1: ja. We hebben een, Gerrit-Jan heeft gedacht van, we hebben het al 172 afleveringen lang hebben het over liedje 6 Bruce Springsteen les. En ooit ben ik gevraagd om hier te gaan zitten. Ik zei, wil ik wat doen? Maar weet wel dat je elk uur een liedje van Bruce Springsteen krijgt. En iedereen ging akkoord en daarmee is Bullrock gestart. 172
0: Radio, hè? Ja.
1: Bullrock Radio.
0: Ja,
1: ja. 172 afleveringen later had Gerrit-Jan het idee van, misschien moeten we dan ook eens Bruce Springsteen op het podium hebben. De echte kost meer dan 6 nullen. Dus dat is geen optie. Dus een Bruce Springsteen coverband. We moesten komen. Ik zei, ja, kun je wat doen. Maar zorg dat je een goede hebt. En Gerrit-Jan heeft gezocht en gezocht. En heeft in Maastricht heeft hij wat gevonden. De Bruce Brothers.
0: Ja.
1: Negenkoppige band. En ze nemen... een 7. Moet ik niet liegen. En ze nemen de Honey Horns mee. De blazerssectie. In totaal 11 man op het podium. Wat een mega show. Daar kan niet missen. Genoeg bekende nummers voor de wat minder fans. En genoeg intieme nummers voor de echte fans. Dus het belooft een enorm spektakel te worden. Het begint op tijd. 8 uur, ja. 8 uur gaat het aan. Hè? Dus zorg dat je 7:15 half achter bent. Want anders mis je de...
0: Ja, je moet echt voor de beginnen is het 8 uur. En hij gaat niet geen 4 uur spelen. Want er komt echt een band achteraan.
1: Ja,
0: nog, hè?
1: Er komt, als de Bruce Brothers klaar zijn, komt de Company X. Dat is een rock classic cover band uit Salland en Twente. En allemaal doorgewinterde rockmuzikanten. Allemaal doorgewinterd, moet ik zeggen. Hè? En,
0: november is wintertijd. Hè?
1: Beloofd. En de hele dag ervoor maken we de mega marathon radio uitzending vanaf, ik denk een uur of 10 of zo.
0: Ja, dat doen we bij Harold.
1: Ja, dan gaan we ook in de glazen serre gaan we zitten van Witkamp. Uitkijken op de cafetaria.
0: Maar je kent het verhaal van Harold vroeger. Hè? Dat
1: nee.
0: Hij dus met zijn illegale zendertje. We zijn allemaal begonnen natuurlijk met onze prutserij. En Harold dus ook. Ja, het was een illegaal FM-zendertje. Alleen ja, soms gaat het met afstelling wel niet goed. En op een gegeven moment kwam dus zijn vader of iemand die achter de bar kwam wogen. Nu moet je het uitzetten, want jouw muziek komt door de luidspreker van de band.
1: Kijk.
0: Ja, dat willen we eigenlijk best wel doen, maar ik denk dat Harold het maar... Ja,
1: ik denk dat wij gaan stoppen voordat Bruce Springsteen bezet. Dus, nee, we gaan volgende maand ergens gaan we even contact zoeken met de zanger van Norbert Hitteman. Ik heb zijn nummer inmiddels, dan gaan we even een diepte-interview houden. Dus als je nog vragen hebt voor een diepte-interview aan de Bruce Springsteen coverband zanger uit Maastricht, doe een mailtje naar
0: info@boerhoek.nl of via de website contacten. En dan kun je ook je vraag instellen.
1: Ja,
0: en natuurlijk een brief. De brief naar Ronnie.
1: Brief mag altijd. Brief naar Ronnie. Wat is degelijk behandeld.
0: Ja, doe een hakje erop. Vindt hij ook heel leuk. Dus,
1: komt helemaal goed. En mag ook gewoon een aanzichtkaart zijn van groeten uit Zierikzee.
0: Ja, met een dikke zoen erop voor Ronnie. Ja.
1: Maar goed, terug naar de radio-uitzending. Ik heb Good Eye uitgezocht. En, een maand geleden had ik ook een bluesnummer van Springsteen. Ik denk, dat ging over de Jersey Devil. Ik denk, dat is zo niet Springsteen. Dat moet wel gestolen zijn. En dat was gestolen. Ik heb nu Good Eye uitgezocht van Working on a Dream. Het album wat hij gemaakt heeft om Barack Obama te supporten. Om president of the US of A te worden. En wat ook gelukt is. En later is meneer Springsteen daarvoor geriddeld. En ik weet nog dat, dat Barack Obama zei met het opspelden van het speltje, zei hij, I might be the president, but he's the boss.
0: Ja, heb ik toch gezien. Dat kan niet goed, ja.
1: Dat, Obama kon wel eens praten. Goed, Good Eye is dus een origineel Springsteen liedje. Het is een bluesnummer en het is met zo'n jaren 60 microfoon opgenomen. En aan alle kanten...
0: Een mondkapje voor zijn.
1: Aan alle kanten ruig en grauw en helemaal niet Springsteen.
0: Maar is dat op dezelfde manier als die album die op was genomen in Dead for the USA Tour? Even kijken.
1: Nebraska heb je ja, nee, dat was zo'n twee sporen dingetje in de studio. Nee, in zijn slaapkamertje was dat. Nee, dus ga maar gewoon luisteren. Good Eye, Bruce Springsteen.

0: en beven. Luisteren we nu naar liedje 7.
1: Ja, een liedje 7 met angst en beven. Dat is niet voor Ramona dit keer, die het spotje zo mooi ingesproken heeft. Maar dat is voor Gerard.
2: Oh, ben ik aan de beurt?
1: Ja, ja, ja. Ik zie je turen met je multivokale glazen van een niet nader te noemen mediamagnaat.
3: Oh, pul.
1: En als
2: de belasting is wel betaald.
1: Ja, dat neem maar goed.
3: Ja, dat weet je. Ja, ik heb
1: zo'n anders China. Had gezegd dat hij van Hans Anders was.
3: Ja, maar als je China besteld hebt, niet toch? Of wel?
2: Nee.
3: Ik doe altijd wel in China. Mag dat
1: ja,
3: wel?
1: Dan moet je voor 3 tientjes bestellen, anders moet je boete betalen.
2: Dus ja, gewoon
1: is de belasting ook weer bedacht.
3: Ja. Altijd weer de blas.
2: 600 of zo,
1: maar goed, Gerard.
2: Een nummertje van de Stones.
3: Wat?
2: De Stones is altijd goed natuurlijk.
3: Ja, ja, ja.
2: En die lui, ik heb nog steeds hartstikke veel respect voor die gasten. Weer een nieuwe plaat, hè.
1: En Mick Jagger wou op tour. En,
3: ja, dat hoor ik, ja. Ik denk,
1: maar die anderen wou we niet. Ja, die drummer die kon ook niet meer. Die was de grondwaterstand aan doorgegeven. Maar en die ene die had in een boom zitten met die
3: ja, Keith.
1: Ja, Keith Richards, die had die bamboe dingetje. Die gooit die al in naar beneden.
3: Die zal denken, ik moet maar lekker zitten.
1: Dus ik zit mooi in de boom, ik ga er niet meer uit. Jij kan maar daar niet van. In the Stars.
2: Geweldig.

0: Dit is Tess voor Bull Rock Radio. Ik heb nog nooit zoiets beroerds meegemaakt als dit, maar I love it.
1: Ja,
2: dat ja is, en liedje 8 hebben we klaarstaan. En die is, heeft HJ uitgezocht voor Ina. Maar Ina is al...
1: Is niet meer in
2: ons midden.
1: Ja, dicht op bed, toch?
2: Ze liggen op bed.
1: Ja, het is dinsdagavond laat, hè?
2: Ja, het is dinsdagavond. Dus morgen moet ze weer werken waarschijnlijk.
3: Moet Ina een klein beetje het gevoel hebben dat ze iets te vertellen hebben, hè?
2: Ja. als je man bij de belasting werkt, dan moet ik wel gewoon...
1: Ze heeft de broek aan in huis, zeg maar.
3: Ja, wat denk jij? Dat op zeker
1: ook. Ja, de broek ook.
3: Maar hoe dat, ja, Starlight, ik vind het zelf ook een geweldig nummer. Uiteraard supergitarist Slash.
1: Oh, kijk.
3: En Miles Kennedy, kennen we allemaal van Alter Bridge.
2: Ja.
3: Een van tegenwoordig een van de toch meest toonaangevende hardrock groepen. Dus dit is gewoon een super nummer. Alhoewel ook de begeleidingsband,
2: Snakepit?
3: Snakepit. Nee, dit is Slash, Miles Kennedy en Experience.
2: Oh,
1: oké.
3: Okay. Ja, ook een geweldige, een goede gitarist erbij. Bassist goed en de drummer Meppe. Dus laat maar eens horen, Gera. Of André.

0: waits.
1: De beste hennen leg wel eens een ei in de brandnetels. Bull Rock FM.
2: Ja, en tot zover Slash & Miles Kennedy en Starlight. En het blijft een geweldig nummer. En ik wou even verder, omdat we toch bij High is. En ik denk van, god, een klein stukje Rooster 2 moet kunnen. Album nummer 3 hebben we het over. We gaan terug naar 1982. I'm Scared for Life.

Nou, het was toch een rooster toe. En we hadden het vorige week, had een liedje aangevraagd van Motorhead. En Motorhead is niet meer, de enige die nog is de drummer volgens mij. En, maar goed, er is hoop, er is licht aan het eind van de tunnel. En het licht heet Assemble. En Assemble klinkt dan zo. En het is, nou, als je het niet beter weet, is het gewoon Motorhead van een jaar geleden. Gaan we gewoon luisteren. Luck is for losers.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club net als NAC uit de Eredivisie was gedegradeerd. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Carl Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee, en het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Koeweit en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht, is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. De schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.